0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met 1 van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het anders gebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorig jaar ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui, en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kulberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor Van der A.
0: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
3: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
0: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor Van der A. MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn twee mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
0: MFM.

0: muziek en jouw nieuws. Noordoost-Brabant, hoor je zelf.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl. Auto

0: De allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Noordoost-Brabant.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt, bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je sein.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
0: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburgs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen files of vertragingen deze zondagochtend, maar wel een wegafsluiting. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar is de Schipholtunnel dit moment even dicht door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
3: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
5: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor van der A.
1: Dit is MFM.
6: MFM Brabant.
1: Overal.
6: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd een toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
9: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
10: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
11: De Car Wash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Car Wash Os, iedere dag geopend.
12: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
13: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
14: MFM.
15: Begint de dag met je danskie. Begint de dag met je lach. Rond die grond.

0: Welkom en schoon dat je luistert naar Willemien en
1: Tinus
0: in Op de Rand van Brabant. 4 oktober vandaag, Tinus.
1: Ja, is goed.
0: Jij hebt ook geen dieren, huisdieren, hè?
1: Nee.
0: Nee, ik ook niet. Maar goed, het is toch officieel Dierendag. In het programma wat ik gemaakt heb, komen natuurlijk wat blokjes met dieren. En het volgende liedje is er al één van. En daar wordt gezongen door Henk Habrake. En die, maar ja, Henk heeft echt overal liedjes van gemaakt, hè? Had hij niet meer dan 1000 liedjes gemaakt?
1: Dat zijn hij wel.
0: Ja.
1: Maar ja, er waren er ook een hoop die niet hem aan te horen waren.
0: Oké. Okay. Nou, maar deze is best leuk.
1: Ja.
0: De Dierendag van Henk Habrake.

0: Zo, dat nummer kan ook weer de cast in, want hier, daar is maar één keer per jaar.
1: Dus dat klopt, ja.
0: En het volgende nummer is van de groep van de Kachelo en Willemien zendt. Hij heeft iets met dieren te maken, maar ze wist zelf niet meer wat ze over lulden. Maar het heet gewoon Het Is Gewis.

0: kwart over de rand van het uur. De artiest van de maand. In Op de Rand van Brabant. Op de Rand van Brabant.
1: En de artiest van de maand oktober is Huub Sterke uit Gemert. Het liedje wat Klaaster dat hij gaat zingen is een liedje over zichzelf.

0: en stans van al, dat is mijn gitaar.
1: Ja, en Huub Sterker die kwam eenmaal uit Gemert. En nou gewoon de liedjes, de eerste twee die erom komen, gewoon ook ongeveer over Gemert. Oftewel, het eerste is de Zeven Dorpentocht. En dat speelt zich af rond Gemert.

En onze Ger Koppes die het volgende liedje zingen. En die had altijd in Boerdonk gewoond. Daar komt ze ook vandaan. Maar die woont nou voort in Gemmert. Ze gaat het liedje zingen, Het Dorp van Toen.

0: wat waar wanneer in de strikagenda.
1: En dan zijn we aan de agenda punten toe. Ik heb er twee. Je hoorde net een liedje van Missionaris in den Vreemde van duo Die Twee. En dat is ook speciaal geschreven voor Stichting Pater Vos. En volgende week zaterdag is weer de wandeltocht in Schaik. Zaterdag 10 oktober voor deze kinderen, kansarme kinderen in India voor de scholing. De kilometers die je kunt lopen is de 6 kilometer, de 10, de 15, de 20 of de 25. En je kunt starten vanaf 8 uur bij de handboogschutterij De Vriendenkring in Schaik en aan de Louwstraat 24. En ja, iedereen is welkom. Dan op zondag 11 oktober kunnen met een natuurgids het rondje Keent speurt naar tekenen van de winter mee gaan wandelen. En bij deze wandeling is er aandacht voor grazers, maar ook voor dassen, bevers, mollen, konijnen en vogels. En de deelname die is gratis. Aanmelden kan via brabantslandschap.nl/rondje-keent. En daar waren mijn berichten, Tinus.
2: Kijk, dan gaan wij verder met Lied over de grens. Ik schat dat we naar Drenthe gaan of zo. Want Leon Moorman die gaat zingen Naar huis.

0: Mooi liedje van Leon Moorman. En inderdaad, hij kwam uit Drenthe.
1: Ja, dat zijn ik toch?
0: Dat zijn ik. Ja, maar hij had ook goed gezegd. Ja. Hij had goed bedacht. De volgende drie liedjes gaan over Heunt.
1: Over wat?
0: Heunt. Heunt, dat is het meervoud van honden. Hond.
1: Oh, ja.
0: Hond, ja. Heunt. Huub van Eindhoven, die gaan zingen Onze Hond.
1: Onze Hond.

En dan gaan we in het kader van 4 oktober Dierendag nog een hondenliedje luisteren. En deze keer van Attelaat met het Hondenleven.

0: En ik mag verrekken als het volgende de nummers niet weer overhaand gaan.
1: Ja.
0: En jawel hoor, want dit was het nummer Wil Jongers met nummer Haand. En dan het volgende is van Hou uw haan voor uw mond. Nou, ook overhaand. Tony Ansems.
1: Zou het grappig zijn als
0: en dan
1: nou kunt iedereen...
0: er ook nog iemand overhaand.
1: Ja, overhaand.
0: Het is een blokkendoos. Het is een blokkendoos vandaag.

0: En naar deze serieuze lied van...
1: Komt er nog een Tony liedje.
0: Ja, maar die is iets gezelliger, hè?
1: Oh, nee, maar deze was ook leuk.
0: Ja, die was zeker leuk, maar het was wel een beetje een serieus liedje. En het volgende is gewoon een gebaar, een hand, een glimlach van Ger Gedan.

Ja, wij hopen ook dat je nog even blijft hier voor de radio. Want in het tweede uur zijn we sowieso weer terug. Weer met nog een uur mooie dialectliedjes, Brabantse dialectliedjes. Het liedje wat je nou nog kunt horen is een liedje van Wil Nelemans met Pruvet Leven.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
3: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
4: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer, op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Allereerst een waarschuwing voor het verkeer, want met uitzondering van het noordwesten en zuidoosten komt plaatselijk nog dichte mist voor. En dan een wegafsluiting. De A9 Diemen Alkmaar is in beide richtingen dicht de hoogte van Amstelveen Stadshart. Is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Dit gaat ook nog wel even duren. Dit ligt namelijk op zijn kant. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
8: Kies voor Van der A.
7: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
9: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
10: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De carwash Os, iedere dag geopend.
11: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
12: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
7: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
7: NFM.

Welkom terug in het tweede uur van Op de Rand van Brabant met een mooi liedje van Gerard van Maasakkers, Oktober, en daar zitten we ook echt in. En het volgende liedje wat wij voor jullie gaan draaien is Nevel. Ja, dat hadden wij vanmorgen ook toen we hier richting Oost naar de studio reden. En dat is een liedje van Annelieke Merks.

0: Verio, dat is het nummer, de titel van het nummer van Peter Aerts en ik heb over de vier seizoenen. Beetje weer nou een blokje weer.
1: Weer? Ja, ja? Oktober.
0: Oktober.
1: Nevel hebben we vanmorgen.
0: Ja, ja. Nou ja.
1: We dus gaan seizoenen.
0: We gaan naar...

0: De artiest van de maand in Op de Rand van Brabant.
1: En de artiest van de maand is Huub Sterke. En het liedje waar we daar nou van gaan draaien, dat is ook mijn schoonste lied. En toevallig is dat ook de titel van het liedje.

En er waren de Sjouwies met Brabant, mijn lieve land. En oktobermaand is ook de Mariamaand. Dus ik vond dat er ook een Maria-liedje in moest. Een beetje Brabants met Ave Maria.

0: Zometeen meer muziek. Dit is Op de Rand van Brabant met info uit de streek.
1: Ja, en ik heb één agendabericht en dat is voor zondag 18 oktober. Dan treedt het Boekers Kwartierke op in Zeeland. Dat is een Brabantse middag in het Dorpshuis. Het begint om 14:30 en voor kaartjes kunt u terecht op de site van het Dorpshuis. Gewoon www.dorpshuiszeeland.nl. En dan kunt u de kaartjes reserveren. Zondag 18 oktober, Boekers Kwartierke in Zeeland.
2: Dankjewel.
1: Dat was het.
2: Dat was het. En dan gaan wij naar het Nederlandstalige lied. En het is echt zo'n amazing lied. Dus iedereen kan lekker mee gaan zingen. Met Siska Peters, met Zeeman, je verlangen is de zee.

handel. Toen er gebeld werd, deed ons vader open. Het was een jonkers, rechter uit Den Haag. Die vroeg of dat die postduiven kon kopen. En vader gaf hem antwoord op zijn vraag. O ja, dat kan. Als je even mee wilt lopen, door het hok nog eens en dan nog wat omlaag, dan kun je zelf zien welke ik wil verkopen. Al zag ze ook missen, ik verkoop ze graag. En alle duiven die ik zondags klok, zijn eerste klas. Maar die doffer daar vliegt toch wel het beste van mijn hele hok. Waarop Gerard, mijn broertje van 10 jaar, uitriep, terwijl ons vader wit wegtrok, en gezind steeds dat het zo de klungel waren.

roer die verrekte schoon. Nul van de lazen, maar toch een blauwe. Nee, dus een roeie, dat is een gouwe. Deze heb ik zeker zo geëerd.

0: Ja, en ondertussen is Willem in de studio alweer een beetje aan het poetsen. Maar al die dieren gedoe, die scheten alles onder. En
1: oh, wat, denk, wat ben ik er aan het doen?
0: Dat betreft kan ze met haar duiven gedoe en weer de boel eens een keer opruimen. Dit was gewoon de afsluiting van alle dierennummers. En daarvoor draaide eerst Frans van Doren met duivenverkoop. En dan al kwartiervolk met Huskes duivenmelker. En nog gewoon verder met de ploegendoos met poezen. Werd een dier, poezenminneke.
1: Ja, ik zeg toch, er kwamen allemaal dieren langs.
0: Ik dacht dat je het me af ging sluiten.
1: Ja, poezen en kiepen en vogels in de veemarkt. Ja, daar komt nog heel wat langs.
0: Ben ik om begonnen.

Ze krijgen er zelfs applaus voor. Een flink applaus. Nou, en dan gaan we verder met de kippenboer. Dat is een waar gebeeld verhaal van het lied van de kippenboer van Van Die Komt Sa.

0: De Veemert van den Bos was het. We gaan naar een liedje en dan gaan we over dromen. Tinus, als jij ooit een dier zou willen zijn, wat zou je dan willen zijn?
1: Godzakker nog.
0: Dat dier bestuurt niet, godzakker nog.
1: Ik weet niet dat ik nog nooit over nagedacht heb.
0: Oh, ik zou gewoon... Ik een koala-beer. Lekker de hele dag in die boomblaadjes eten.
1: Ja, maar ook ik krijg alleen maar blaadjes en bamboe, hè?
0: Ja, zit in een warm land en nee. Maar wat voor dier zou dit zo...
1: Een koe.
0: Een koe.
1: Kon ik lekker met mijn uier in het lekker gras gaan liggen of zo. Wie het heeft,
0: en een melk drinken. Weet je dat melk heel slecht is voor u?
1: Ach, mens, lul niet, draai de
0: plaatje. Weet jij nog iets van de eerste 4 jaar van jouw leven?
1: Koe, wat voor... Ja. En de pilken niet gehad of zo. Nee.
2: Soms zit ik wel eens te denken, was ik maar een schoon witte kip.

iets van witte kip. Soms zit ik wel eens te denken, was ik maar een pikzwarte kat. Een lijve van spinnen en liaren, op zijn tijd een mus in mijn klauwen. Maar dan zegt het baasje tot zijn vrouw, Helmond, lijkt jou dat wat? Gelukkig ben ik geen pikzwarte kat. Soms zit ik wel eens te denken, was ik maar een ranke viool. Steeds iemand die liefde laat blijken, door mij elke keer weer te strijden.

0: En dan misschien een beetje te vroeg, maar Jo van Eeswijk te gaan zingen. Gerrit, tot ziens.
1: Dat is nooit te vroeg.
0: Nee, dat is... goed, het hoort afgelopen.
1: Van deeldenker, hè, ja.
0: Goed, het hoort afgelopen. Ik zal een spreuk daar.

0: En dan zijn we weer aan het einde van de twee uurtjes op de rand van Brabant. Iedereen bedankt weer voor het luisteren. En hopelijk luister de volgende week ook weer. Daar denken wij wel, Tines.
1: Daar komen we wel vanuit. En dan maak ik het programma, wie weet. Jongen.
0: Ja, jongens.
1: Wie weet, man, dan zitten ze nou al op te wachten.
0: Dan zitten ze nou, gaan ze nou al voor zitten voor die radio. Ja. Maar zometeen komt Albert Kunneman ook hartstikke mooi. Het moet kunnen met van 11 tot 1. En ja, ik ben heel benieuwd naar mijn spreuk, Tines.
1: Jazeker.
0: Nou, daar komt hij aan. Soms beseffen mensen niet wat je allemaal voor ze doet. Tot dat je ermee stopt.
1: Derge, mooi gezien.
0: Nou, dan mag iedereen de hele week over nadenken. Schone week, schone zondag. Nou, de zon die schijnt al voor u. Geniet ervan. En tot volgende week. Ja.

0: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
3: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
4: De carwash van de regio vind je aan de Kansingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 11 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Catalonië zijn twee doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond twee mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De A9, Diemen, Alkmaar is in beide richtingen dicht door een ongeluk met een vrachtwagen ter hoogte van Amstelveen Stadshart. Dit gaat nog wel even duren, want de vrachtwagen ligt op zijn kant en moet geborgen worden. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam. En een pechgeval op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Dat is gebeurd ter hoogte van de knooppunt Gouwen bij Gouda. Er staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
8: Kies voor van der A.
7: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
9: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
10: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
9: Elektrodeskundigen.nl.
11: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
9: Wil je
12: jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
7: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

La Bamba. Een hele goede morgen, luisteraars. Het is weer zondag. Het is weer 10 over 11. En dat betekent dus dat tussen 11 en 1 is. En dan weet je wat dat betekent. 2 uurtjes het moet kunnen met heel veel mooie muziek. Heel hartelijk welkom vanuit de studio in Os, waar we lekker live zitten. Mijn naam is Albert Kunneman en ik schuif graag bij je aan de keukentafel. Mijn lekkere kop koffie staat alweer binnen handbereik. En wat je ook aan het doen bent, de krant leest in de keuken staat of gewoon lekker rustig opstaat. De muziek die ik draai, die past bij elke bezigheid. Probeer het maar eens uit. Van herkenbare klassiekers tot verrassende nummers. Want ja, ook dat moet kunnen. En heb je een verzoekje of heb je een niet-commercieel bericht door te geven? Dat kan allemaal op deze zender in dit programma. Bel gerust naar 0412-627733. Dus 0412-627733. En daarnaast blijf je natuurlijk op de hoogte van alles wat er speelt in onze eigen omgeving. Want ook het lokale nieuws krijgt hier de aandacht die het verdient. Maak het jezelf gemakkelijk. Schenk nog een keertje in. En luister naar de mooie muziek. Frida Payne.

0: Dusty Springfield. Prachtige stem. Met een rol randje, zeggen ze dan. Ja, dat heeft zij ook een beetje. We gaan eventjes naar Ude en dan gaan we het eventjes hebben over de Violierstraat in Ude. Want die is namelijk weer open voor verkeer. En dat is al ongeveer na een jaar. En ik zeg al een jaar van werkzaamheden. Want de straat is vrijdagmiddag opnieuw opengesteld. En die werkzaamheden die zijn eerder klaar dan gepland. De gemeente die ging eerst uit van een oplevering eind oktober. En mede door het goede weer konden de werkzaamheden aan de rotonde aan de Mellesenkel sneller worden uitgevoerd. De Violierstraat heeft een nieuwe inrichting gekregen met gescheiden rijbanen en vrijliggende fietspaden. Ik moet zeggen, het kijkt ook heel erg mooi. Dat moet zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer en de veiligheid moet nu zijn verbeterd. Er zijn nog wel, in de eerste twee weken van november wordt er nog wel gewerkt aan het groen. En er worden struiken geplant, bomen teruggeplaatst en nieuwe bomen geplant. En daarvoor wordt het deel van de Violierstraat tussen de rotonde bij het busstation en de ronde rotonde aan de, rotonde aan de Mellesengel tijdelijk opnieuw afgesloten. Verkeer wordt dan ter plaatse omgeleid. Ja. Ronde rotonde. Je zou maar vierkant maken. Dan krijg je wel een heel andere situatie. Hè? Ja, we hebben hier nog een hele mooie situatie. Ben je al naar de kerk geweest? Ik heb er eigenlijk helemaal niks mee te maken. Maar we gaan met z'n allen toch eventjes naar het kerkbezoek van Mario van der Linden. Want met trots kondigt hij aan een nieuwe release te hebben op de streamingdiensten. En dat nummertje dat heet Kerk. Het nummer is een muzikale vertaling van zijn lang gekoesterde fascinatie voor kerk. Gebouwen, de architectuur, de stilte en de verhalen die erin schuin gaan. Aan dit bijzondere nummer hebben verschillende mensen bijdrage geleverd. Onder andere de tekst en zang is van Mario. De muziek is van Marion Dobbe. De piano is van Paco. En Paco is een zoon van Mario. En niet de eerste beste pianist. Die speelt dat geweldig mooi. En de productie en mix is in handen geweest van Henry van Tienen. Nou, Albert, zo is genoeg. We gaan hem draaien. En Mario, de groeten hier, want ik begrijp dat je onderweg bent.
1: Ik mis de geur van kerken, het orgelspel, het gezang. Als atheïst blijf ik eraan werken, al duurt het mijn leven lang. Om iets te vinden met die sfeer, die pracht die ik daar zag. Een ruimte gevuld met Bach.

Ik hou van de geur van kerken. Ik hou van het orgelspel en het gezang. En ik hou van Bach, zijn religieuze werken. En dat blijft zo mijn leven lang.

Ik haal die vent achter zijn schrijfbureau vandaan. Wat was hij trots als ik première van een show had. In Rotterdam, of in Den Haag, of in Carré. Dan zei hij graag zo langs zijn neus weg tegen mensen. Dat hij mijn vader was, de vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag, ik zal het nooit vergeten, dat ik hem verloor.

Ja, en meestal is het zo, als je vader er niet meer is, dan ga je denken, hoe zou hij hierover gedacht hebben? Ja, dan denk ik ook, zou hij wel geluisterd hebben naar mijn programma? Ik weet het niet. Maar er wordt wel geluisterd en de verzoekjes die komen al binnen. Er kan nog meer bij, maar ik heb er toch al de nodige wat. Maar laat je niet ontmoedigen, je komt aan de beurt. 0412-627733. Ja, en er zitten soms verrassende dingen bij. Ik krijg bijvoorbeeld van Theo Klaas uit Odiliapeel, krijg ik regelmatig tips voor plaatjes die ik eigenlijk helemaal niet ken. En dat hij zegt, die zijn de moeite waard om het te draaien. Hier heb ik er ook eentje. Dat is de plaat I'm Coming Home. En die komt van Katie, Daisy en Lewis. En ja, ik denk dat je zelf ook even moet luisteren. Het is een heel bijzondere plaat. Maar wel heel prettig om naar te luisteren. En Theo, deze vraag je aan voor Franca. Denk ik zo. Maar maak ik er maar van. Ik zou zeggen, veel plezier ervan. En luister naar I'm Coming Home.

En Raoul Brands van D66 het grotendeels eens. Over de woningen die er moeten komen verschillen ze duidelijk van mening. Want Vossenberg die vindt dat er in de plannen te weinig betaalbare woningen zijn opgenomen. Volgens hem dreigt bovendien een scheiding te ontstaan tussen sociale huurwoningen aan de ene kant van de Raadhuislaan en duurdere woningen aan de andere kant. De gemeenteraad kan bij grotere bouwprojecten invloed uitoefenen op het woningaanbod, benadrukte hij. Die mogelijkheid moet volgens de SP ook worden gebruikt. Brands die kijkt liever naar de totale woningaanbod wat er is in het gebied en in de gemeente. Volgens hem wordt er wel degelijk gemengd gebouwd en ligt het aandeel sociale huur in Os als geheel boven de norm. Te veel aanvullende voorwaarden kunnen ervoor zorgen, zegt hij, dat woningbouw langer op zich laat wachten. Er zitten duizenden mensen thuis te wachten op een woning, zegt Brands. Voor D66 is het daarom belangrijk dat er snel wordt gebouwd. Goed, nou, dat is het laatste nieuws. Ja, het is net binnen, koud binnen, dus hier raak je wel op de hoogte. Ik heb hier een hele mooie plaat die we misschien kennen van Roy Orbison. En deze keer uitgevoerd door David Nelson.

gedaan. Ik heb hier alweer heel wat moois klaarstaan. Ik ben nog wat verzoekjes aan het zoeken. Dat wil nog niet zo lukken, maar wie weet komt het toch allemaal goed. Ik ben op 23 september samen met mijn vrouw naar een beurs geweest, Gouden Jaren. En het was een beurs voor levensgenieters. Dus zij zei, daar gaan we naartoe. Ja, zo zei ze het niet, maar zullen we daar naartoe gaan? Zo gaat dat dan, hè? Nou, daar ben ik ook wel voor in. Ik ben ook wel een beetje een levensgenieter. En daar was van alles te zien. Een kunstenares of kunstenaressen stonden er wel. Er was op het gebied vooral van vakantie veel te zien. Er was iets van kampeergelegenheden. Ja, eigenlijk, je kunt ze gek niet opnoemen. Tassen, van alles, sieraden. Noem het maar op. Je hebt er echt de hele dag wel te kijken. Dat was te doen in Houten. Ik denk dat dat volgend jaar rond deze tijd wel weer is. Wat er ook was, en daar ga ik dadelijk, zo dadelijk iets van draaien. Nu nog niet. Eerst krijgen we nog even Ray Charles. Maar er was ook een Neil Diamond. En ja, dat was dan eigenlijk een soort van tribute. Maar ik kon het verschil echt niet horen. Wij zaten lekker in het theater, daar zaten we te wachten tot de muziek ging spelen. En toen dachten wij, oh, ze draaien vast een plaatje van Neil Diamond. Totdat de zanger zelf het podium opkwam en hij bleek aan het zingen te zijn. Ik hoorde werkelijk geen verschil. Nou, ik ga het er zo eventjes bij zoeken en na Ray Charles, dan krijg je het te horen. Een lekker gevoelig lied. You don't know.

speciaal samen met Diana Krall. En dan ga ik naar de volgende plaat. En denk niet dat dit Neil Diamond is. Dit is Rick van der Kroon. Ik mag wel zeggen de Nederlandse Neil Diamond als je dit hoort. Wat is die man goed?

van de Kroon. De Dutch Diamond. Sweet Caroline. Nou, wees eens eerlijk. Je hoort geen verschil, hè? En zal ik jullie eens wat vertellen? Volgende week komt hij hier live in de uitzending. Hij gaat me nog mooie dingen opsturen die ik ook nog kan gebruiken in de uitzending. Dus volgende week Rick van de Kroon hier live in de studio. Ja, en wat hebben we hier verder nog? Want in Os is een heel mooi initiatief genomen. Op verschillende locaties in de gemeente Os, namelijk lazen studenten van het Koning Willem I College afgelopen vrijdag op Nationale Ouderendag. Hé, dat is aan me voorbij gegaan. Voor aan ouderen. Het idee achter de jaarlijkse voorleeslunches is dat de verhalen aanleiding zijn voor een goed gesprek tussen generaties. De studenten die lazen verhalen voor die speciaal geschreven waren voor het project Generatielezen. En dit jaar schreef Joke van Leeuwen daarvoor het verhaal. En dat verhaal heette Toen Rosa een brood ging kopen. Dat werd onder meer voorgelezen in de trouwzaal van Museum Jan Kühne en het Ontmoetcentrum in Os en bij de Snoek in Lid. Bij het Ussenhuis en het Hageltje werd Mijn Zoon de Conducteur voorgelezen. Dat is geschreven door TBL-student Olivier Bonte. Het gaat over een treinreis van Rosmalen naar Rome, die niet helemaal volgens plan verliep. Er zijn nog twee komende voorleesbijeenkomsten. Dat is op 8 oktober bij Vidi Reo in Ravenstein en op 6 november bij de Ruwaard in Os. Ja, treinreis van Rosmalen naar Rome. Ja, treinreis van Uden en Den Bosch, dat zou ook al heel wat zijn. Ik hoor er op het moment niks van, maar ik denk ook. Ik heb vanmorgen nog een programma gezien. En daar bleek wel uit dat onderhoud van bruggen en trein, spoorrails en alles, dat er toch wel een beetje in het gedrang komt. Dus laat staan dat er nieuwe bijkomen. Wel een mooi plaatje heb ik hier. Met het Philharmonisch Orkest Royal Philharmonic Orchestra uit Engeland. California Blue van Roy Orbison.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
1: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Tegelvloer, die ziet er strak uit.
4: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
5: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij Wenen op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Vareur. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd. Het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat één persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
9: Kies voor van der A.
8: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
10: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
11: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
12: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
13: Kies voor Van der A.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
14: MFM.

Abracadabra. Ja, goed. We zijn weer aanbeland bij het tweede uur alweer van Het Moet Kunnen. Tot 1 uur zijn wij te beluisteren met het programma Het Moet Kunnen bij MFM Brabant. En misschien ter overvloede. We zitten hier live in de studio van Os. Ik wou zeggen Hilversum. Zover heb ik het nooit gekregen natuurlijk. Ja, wat gaan we verder nog doen? Ik heb nog wat verzoekjes. Ik heb ook verzoekjes staan die ik eventjes heb moeten zoeken. En de volgorde die is ook niet meer wat het zou moeten zijn. Maar ik heb nog wel hele mooie muziek. Ja, verder natuurlijk ook wat berichten. Daar ga ik zo aan beginnen. Maar laten we eerst maar weer eens een mooi plaatje draaien. Een heel ander als wat je net hoorde. Eentje uit de goede oude tijd. En deze gaat naar Tony en Christine, de Tielman Brothers. En dat waren echt virtuozen, ook op de gitaren, wat ze daar allemaal mee deden. Misschien dat je het via YouTube eens een keertje terug kunt kijken. Hartstikke mooi. We gaan naar een klein vogeltje, Little Bird.

UB14. I can't help falling in love with you. Kennen we ook van Elvis, ja. En van wie niet, want dat nummer is door heel veel mensen uitgebracht. Ja, en dat krijgen we vanmiddag allemaal nog meer. Om 13:30, normaal is dat om 14:00, dan is MFM Sport. En dat wordt verzorgd door Ben Clusters, Jacques Holte en Dennis van den Berg. En Dennis doet dan de techniek, maar die praat af en toe ook een keertje mee. Een gezellig sportprogramma van alle sportiviteiten hier, vooral van voetbal uit de regio Maashorst, Os en zo verder. Goed, dan hebben we om 17:00, dat moet ik niet vergeten, de wonderjaren van Jan van den Broek. En Jan die slaagt er elke week weer in om een mooi programma te maken van een bepaald jaartal met de bijbehorende muziek. Dus daar gaan we ook naar luisteren. En dan om 19:00, als je een beetje weg bent van jazz, dan kun je naar Jazz on Sunday luisteren. Dat is van 19:00 tot 20:00. Ja, en ik heb jullie in het begin van de uitzending gezegd dat ik nog een nieuwe plaat heb van Suzanne en Freek. Nou, die heb ik ook echt. En die ga ik nou draaien voor jullie. Het nummer heet Pijnstiller. Gisteren uitgebracht. Nee, eergisteren.

Ja, en dan is het einde ook echt in zicht. We blijven nog eventjes in Os, want de Nationale Scheikunde Olympiade, die wordt van 2 tot en met 9 juni. Dus het is nog eventjes vooruit. Ik zal er beslist nog wel een keertje melden. 2027 in Os gehouden. Te houden, denk ik. 20 HAVO en VWO-leerlingen die zich na via 4 voorrondes hebben gekwalificeerd, die gaan een week lang aan de slag met uitdagende theorie, practica en opdrachten. Ook maken ze hier kennis van de chemische en farmaceutische sector in Os en omgeving. De Nationale Scheikunde Olympiade die is bedoeld voor leerlingen met een groot interesse in scheikunde. En jaarlijks doen honderden leerlingen mee aan de voorrondes. De 20 leerlingen die zich plaatsen voor de eindronde behoren tot de deelnemers die op basis daarvan zijn geselecteerd. En tijdens de finale week maken de deelnemers niet alleen kennis met scheikundige vraagstukken op hoog niveau, maar ook met chemische en farmaceutische sector in Os en omgeving. Het programma biedt mogelijkheden om kennis te maken met onderwijs, onderzoek en ondernemerschap op het gebied van chemie, farmacie en life science. De Olympiade die wordt georganiseerd door de gemeente Os, Bivo Park en het Koning Willem I. College. Ja, ik word er altijd wel een beetje vrolijk van als mensen zich ontwikkelen. We gaan zorgen dat er een beetje herrie in de tent komt en dat doen we samen met Robert Palmer. En dan ga ik weer verder met verzoekjes zoeken.

zijn we weer allemaal wakker. Ja, bij de volgende plaats zou ik bijna zeggen, je kunt weer ingaan dutten. Want ik heb hier weer een heel gevoelig lied. Ik kreeg een verzoekje van Rini om een plaat te draaien van Pat Boone. Nou, dan ga ik dat doen, Rini. Maar dan draag ik hem tevens op aan mijn zus Bernadine. Lekker gouden ouwe.

En ik weet zeker dat heel wat oudjes dit meegezongen hebben. Nou, als we dan toch met een oude doos bezig zijn, en ik heb het dan niet om de verzoekaanvrager, vraagster, maar gewoon met de doos met oude platen, heb ik hier nog eentje van Jack Jersey, ook op verzoek. MUZIEK

Jack Jersey. Eigen naam is Jack de Nijs. Ja, man met een hele mooie stem. Ik kon er vroeger ook goed naar luisteren. Maar dat was vroeger. Ik kan er nu ook nog goed naar luisteren. Ik vind het nog steeds leuk. Ja, wat ik minder leuk vind is het volgende bericht. Want bij de voetbalclub van UD19, Swiss Sands, geldt per direct een fatbike-verbod. Dat zou je niet verwachten. Je zou het eerder van de gemeente verwachten. Maar dit gaat van de voetbalclub uit. Aanleiding zijn verschillende incidenten van afgelopen week. Er reden namelijk jongeren op fatbikes de velden op. Jongeren kwamen met fatbikes het sportpark opgereden, zegt Willy Verwegen van UD19. En dat waren geen leden van de club. Gooiden met vuurwerk en vielen bezoekers lastig. Naar aanleiding van de overlast heeft de club direct een fatbike-verbod ingesteld. Om het verbod duidelijk te maken komen er binnenkort borden. Het is nog wel toegestaan om op de fatbike naar de sportblok te komen. Maar de fiets met de dikke banden moet dan wel geparkeerd worden bij de motor- en scooterparkeerplaats tegenover de ingang. Het is verboden om de fatbike in de fietsenstalling te plaatsen. Behalve UD19 neigt ook de gemeente Maashorst. Daar zijn we dan. Naar een fatbike-verbod. Donderdagavond in de raadsvergadering werd namelijk een voorstel aangenomen om de overlast van fatbikes in beeld te brengen en maatregelen tegen fatbikes nader te bekijken. Fatbikes, we hebben onze mond er vol van, sprak raadslid Willem van Kuik van CDA Maashorst. Goed, ja, we weten het allemaal, het moet allemaal gebeuren. En eerlijk gezegd, het ligt niet aan de fatbikes. Het ligt aan degene die zo'n ding bereiden. En als die het fatsoen niet hebben om zich normaal te gedragen, ook al zijn de fatbikes weg, dan gebeurt er weer wat anders. En dan denk ik wel eens, als iedereen die zich nou met dat negatieve gedoe, gedrag bezighoudt, ook de ruilschoppen, als die nou eens zich bezig gaan houden, even omschakelen naar positief gedrag, dan kunnen we zoveel samen bereiken, denk ik dan. Net als Abba. Wat hebben die allemaal niet bereikt?

En dat was Barbara Streisand. Streisand, geloof ik dat je moet zeggen. Ja. Maakt niet uit, maar ik moet één ding niet vergeten, want ik zie hier nog een notitie liggen. En ik heb beloofd dat ik de aandacht aan zou schenken. En het gaat namelijk over de wandeltocht in Schaijk. Die is volgende week zaterdag, komende zaterdag op 10 oktober. En dan kun je wandelen met de afstanden 6 kilometer, 10 kilometer, 15 kilometer, 20 kilometer en 25 kilometer. Ik wil niet zeggen dat je ze allemaal moet lopen, maar je kunt de keuze maken. Dan voor alle afstanden geldt een inschrijfgeld van €5. En er is een voorinschrijving via de website. En de website is www.wandel-og.nl. En er is ook nog een e-mailadres en dat is contact@wandel-og.nl. Goed, je mag me ook altijd nog even bellen als het niet duidelijk genoeg is. Waar begint het? Het begint bij de handboogschutterij De Vriendenkring in Schaijk. En dat is in de Louwstraat 24 Schaijk. En de volledige opbrengst van deze wandeltocht die komt ten goede aan de stichting Pater Vos India, te behoeven van scholing van kansarme kinderen in India. Ja, en de meesten weten het wel, want Schaijk die ligt in een mooie bosrijke omgeving. En de wandeltocht die voert onder andere door Natuurpark de Maashorst. Dus je hebt de dag van je leven, zou ik zeggen. Je komt niet langs een strand, denk ik. On the beach. Chris Ria, inmiddels ook al overleden. Het gaat snel met ons. Ja, met mij niet hoor.

En wil je er vanmiddag nog even tussenuit? Het is dierendag. En er zijn natuurlijk heel wat kinderboerderijen open. Ook die in Uden, want dan staat de kinderboerderij Uden in het teken van de Werelddierendag. En dat is van 11 tot 5 uur 's middags. Voor €3,50 kunnen kinderen een spellenkaart kopen en daarmee doen ze mee aan 5 spellen. Bij een volle kaart mogen ze iets uit de grabbelton halen en een loodje inleveren voor de verloting van een leuke rugzak. Ook is er een speurtocht over de kinderboerderij. En een voltooide speurtocht levert eveneens een loodje op. Kinderen kunnen daarnaast met hun zieke of gezonde knuffel terecht bij de knuffeldierendokter voor een check-up. En verder kunnen ze een voerketting voor de dieren maken, diergeluiden raden en met een kip, cavia of konijn op de foto. Voor kinderen uit de gemeente Maashorst is er bovendien een kleurplatenwedstrijd. De kleurplaat is verspreid onder de basisscholen in de gemeente en kan op 4 oktober bij de kinderboerderij worden ingeleverd. Er zijn veel mooie prijzen te winnen en de winnende kleurplaten worden in een maand lang tentoongesteld in de serre van de kinderboerderij. Wat wil je nog meer? Ja, en zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Het Moet Kunnen. Dankjewel voor het luisteren, voor de verzoekjes en de berichtjes. En fijn dat ik weer even bij je aan tafel mocht zitten. Volgende week zondag tussen 11 en 1 ben ik er weer. Dan met een speciale gast, Rick van de Kroon. Je hebt hem gehoord als je het eerste uur geluisterd hebt. Je kunt hem niet onderscheiden van de echte Neil Diamond. We gaan kijken wat hem allemaal bezighoudt. Ik zou zeggen, tot dan. En onthoud, maak er iets moois van, want het moet kunnen. We gaan eruit met een mooi plaatje van de Dire Straits. Lekker rustig plaatje, Why Worry. Tot volgende week. Lekker live vanuit de studio in Os. Het moet kunnen. Mijn naam is Albert Kunneman.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
1: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
2: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
3: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden deze zondagmiddag. Vertraging onder andere op de A6 Emmeloord richting Lelystad. Voor afrit Zwifterband zo'n 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Het komt door de wegwerkzaamheden. De A9 Diemen Alkmaar die is nog altijd dicht. De hoogte van Amstelveen Stadshart in beide richtingen door een ongeluk met een vrachtwagen vanochtend vroeg. Die lag op zijn zij. De bergingswerkzaamheden en het herstel aan het wegdek en de wanden gaat voorlopig nog even duren. Omrijden kan via de A10 Zuid. En daardoor loopt het ook vast op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A28 Utrecht-Zwolle voor knooppunt Hoevendaken bij de wegwerkzaamheden 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant

0: Sport.
1: Zo, dames en heren, een hele goede middag gewenst. Het is vandaag zondag 4 oktober 2026. Het is Werelddierendag, maar dat weerhoudt ons er niet van om weer een hele sportieve middag voor u te presenteren. Het is MFM Sport waar u nu luistert. We zijn weer gestart en we gaan ons voorbereiden op een bijzonder mooi programma aan wedstrijden die we gaan volgen. En diverse andere sportief gerelateerde nieuwsjes die we u gaan brengen vanmiddag. Tot de klok van 5 uur zijn we bij u. En degene die dit allemaal aan elkaar gaat praten is niemand minder dan uw vaste presentator Jacques Holten. Jacques, een hele goede middag.
2: Een hele goede middag, Dennis. Fijn dat je er bent. En ook heel fijn dat de luisteraars de moeite hebben genomen om vanaf 2:30, ons nieuwe aanvangsuur, het programma van MFM Sport te volgen. Een programma dat is samengesteld door onze eindredacteur Ben Clusters. Die is natuurlijk ook weer in de studio aanwezig om alle gegevens in de loop van deze middag voor u te gaan verzamelen. En voor ons ook uiteraard. Hij zal ook contact leggen met de velden, want we hebben maar liefst 7 wedstrijden waarbij we live aanwezig zijn. En 3 van de 7 beginnen al om 2:00. Dus dat is heel mooi. Dat is ook een van de redenen dat we een vervroegd aanvangstijdstip hebben bepaald. Margriet D.A.W. Schaik, dat is natuurlijk een topper waarbij we aanwezig moeten zijn. En wie kunnen we daar beter naartoe sturen dan Bert van den Berg? Hij zal in Os aanwezig zijn om die hele leuke regio derby te aanschouwen. Maria Hout tegen Volkel, eveneens een wedstrijd in de 3e klasse. Daar is Marco van der A. En in de 5e klasse begint om 2:00 RKVSC tegen Vita. En daar zit natuurlijk, zoals gebruikelijk, de Vita-watcher Jos van Orsau. 4 wedstrijden die om 2:30 beginnen. In de 3e divisie begint Goes om 2:30 tegen UD19. Fons Boekelder is voor ons naar Zeeland gereisd. En dan niet het dorpje Zeeland, maar de provincie Zeeland natuurlijk. Arie van der Sloot is aanwezig in de 2e klasse G-wedstrijd tussen Berchem Sport en het Bosse CHC. Herpinia op Hemert wordt bijgewoond door Benny Kuipers. En FC De Rakt tegen SCMH. Daar zit natuurlijk de vaste verslaggever van FC De Rakt, Joop van Lanen. Zoals u ook gewend bent, als u vaste luisteraar bent, zal Leon van Langveld in de rust en na afloop van de wedstrijd van zijn Odilia Peel verslag doen. En vandaag is hij bij de wedstrijd Astrantia tegen Odilia Peel ook in de 5e klasse. Naast dat voetbalgeweld hebben we natuurlijk ook contact in het 2e uur, net na de klok van 3:00, met Bart Hanenberg. Bart is selectiespeler van handbalvereniging Dynamico uit Os en Hees. Dat uitkomt in de voormalige eredivisie handbal.

0: DTV-nieuws. Maar ik ga ervan uit dat niet iedereen de website van DTV-nieuws elke dag opent. Al hoop ik natuurlijk van wel, want daar staat al het regionale nieuws op. Maar goed, het is Dierendag. Mm-hmm. Het kan niet anders, Dennis, dat je daar met je muziekkeuze rekening mee houdt vandaag.
1: Daar gaan we zeker rekening mee houden. Het is per slot van rekening Werelddierendag. Dus dan gaan we ook beginnen met een plaatje wat richting de dieren gaat. In dit geval zijn het de cats. En daar hebben ze ook nog eens een keer een liedje gemaakt. Dat heet Sure He's a Cat. MUZIEK

0: BNN Update.
1: En uiteraard gaan we ons weer bezighouden met de wedstrijden die gespeeld zijn. En dat is afgelopen weekend natuurlijk al op een aantal vlakken gebeurd, Jacques. Als het goed is, heb jij daar een aardig overzichtje van.
2: Jazeker. En dan beginnen we in de derde divisie B, de landelijke competitie. Waarin we vanuit onze regio in ieder geval UDI-19 hebben. Dat vanmiddag dus naar Goes gaat. En we hebben ook Gemert. En Gemert die speelt tegen FC Lisse. Lang koploper in de derde divisie B, maar de laatste twee wedstrijden gingen verloren en werden gelijk gespeeld. Dus er zit wat roest in de motor, denk ik, bij FC Lisse. Een goede kans voor Gemert om vanuit de middenpositie op de ranglijst wat naar boven te klimmen door de thuiswedstrijd die om 14:00 begint vanmiddag te gaan winnen. We hebben ook Blauwgeel 38 en UNA als regionale verenigingen. En die spelen vanmiddag ook tegen elkaar. Blauwgeel niet zo sterk aan het seizoen begonnen. 2 overwinningen, 2 gelijke spelen en 3 nederlagen. Op de positie 12 beland. En 2 plaatsen daaronder staat UNA met 1 overwinning, 4 gelijke spelen en 2 nederlagen. Dus 1 puntje minder dan de Vechelnaren. De uitslagen die gisteren wel gespeeld zijn. Koploper Rijnvogels wist Groene Ster met 5-1 te verslaan. En de nummer 2 Noordwijk wist te winnen gisteren bij EVV Echt. Dat werd 0-2. Dongen, Portugal was 4-0. Zwaluwen tegen Achillesveen 1-0. TOGB tegen RBC 4-3. En VVSB Excelsior Maassluis 2-3. Excelsior Maassluis, vorig jaar gedegradeerd uit de tweede divisie.

0: nu na een wat moeizame start de weg naar boven wel degelijk gevonden. En is door de overwinning van gisteren op de derde plaats terechtgekomen. En ze volgen koploper Rijnvogels op 3 punten. In de eerste klasse F. Daar verloor HVC Haar gisteren helaas opnieuw een wedstrijd. Ze leden een 3-2 nederlaag bij Niveau Sparta. Het gaat nog niet zo lekker met de ploeg uit Hees. Ook een uitslag in de eerste klasse F. De Bataven tegen Bemmel werd 4-1. En Emplina tegen FC Zutphen is 0-2 geworden. Dan hebben we nog de zaterdagvoetbalverenigingen. OSS 20 won gisteren met 5-3 bij Wilhelmina 26. De overige uitslagen in die klassen die gisteren gespeeld zijn. RWB tegen DVG 3-2. GDC tegen Helvoort 0-3. WSC Neo 25 3-3. En Dendungen tegen GRC 14 2-1. In de vierde klasse D van het zaterdagvoetbal speelde Margriet gisteren met 1-1 gelijk tegen Jan van Arkel. En die wedstrijd werd gespeeld in Os. Goed, dat waren de uitslagen, Dennis, van en beste luisteraars van gisteren.
1: Dan zijn we weer helemaal op de hoogte, Jacques. Dankjewel uiteraard voor dit overzichtje. U luistert naar MFM Sport. We beginnen voortaan sinds een paar weken wat vroeger. Zodat u in ieder geval direct en zo snel mogelijk op de hoogte gesteld kan worden van de wedstrijden die vanmiddag gespeeld worden. En dat wil dus zeggen, vanaf 2:30 kunt u luisteren naar MFM Sport. En in de tussentijd dat er eventjes nog geen sportactiviteiten zijn, draaien wij voor u wat fijne muziek. MUZIEK

0: BNN. Update.
1: Dagelijks hele leven heet ze gewoon Merel. Maar ja, natuurlijk, als artiest dan noem je jezelf Blackbird. Dat is logisch, internationale carrière en dergelijke. Want ze komt uit Nederland en ze gaat graag voor het internationale. Mooi stukje muziek, Build and Broken, hoorde je hier bij MFM Sport. Jacques, wat is er, wat beter gezegd, wat staat er op de planning voor vandaag?
2: Nou ja, behalve de wedstrijden die we gedaan hebben, die ik aangekondigd heb een kwartiertje geleden, uiteraard ook nog vele andere sportwedstrijden, waarvan ik hoop dat alles sportief gaat verlopen en dat het publiek in Nederland zich zal gaan gedragen. Niet Rosmalen, maar Vught is zondag het decor van de derby tussen OJC Rosmalen en Zwaluw VFC in de eerste klasse F. De vervanging van de kunstgrasvelden bij OJC namelijk duurt wat langer dan verwacht. En de wedstrijd is dus op het laatste moment van locatie veranderd. De club uit Rosmalen is momenteel bezig met de vervanging van de velden, van drie velden, waaronder het hoofdveld. En volgens voorzitter Paul Luchters is de planning daarvoor krap geweest. Een van de onderdelen die iets langer duurde was het aanleveren van en aanbrengen van het zand. En de verwachting is dat de werkzaamheden volgende week worden afgerond. Het is eventjes behelpen geweest. Maar of dat een tegenslag is voor OJC moet nog blijken. Zwaluw VFC is na de eerste twee wedstrijden van het seizoen in ieder geval nog ongeslagen en heeft beide duels gewonnen. Hoofdtrainer van OJC 1, Dennis Dekkers, die zei: een goede tegenstander die de laatste jaren stevig aan de weg timmert. Vorig seizoen wonnen ze de bekerfinale van Dongen en schakelden ze Halsteren uit. Zwaluw speelt al jaren bij elkaar en heeft een goede mix van routine en jonge talenten. Dat maakt het op alle facetten goed in elkaar gespeeld en geroutineerd team. OJC is minder gestart, maar toch meldt Dekkers dat ze er klaar voor zijn. Onze organisatie staat goed en we geven uit open spel weinig weg. Aan de bal moet het nog wat vaster en zuiverder worden om tot meer uitgespeelde kansen te komen. Ik verwacht dat we zondag zelf ook meer ruimte gaan krijgen, omdat Zwaluw ook aanvallend wil spelen. Of OJC daar klaar voor is, daar wil de trainer zich nog niet aan wagen. Dat weten we zondag vanaf 2:00, zegt hij, aan DTV Nieuws, die dit berichtje van de week op de site dtvnieuws.nl plaatste. Goed, dat was een kort berichtje. We gaan even naar de muziek weer. En dan gaan we contact opnemen met Os, waar Bert van den Berg voor ons vanmiddag de leuke wedstrijd tussen Margriet en DHW Schaik gaat verslaan. En hij zal dat voor ons gaan voorbeschouwen. MFM Sport.

0: Update.
1: Muziek van Alicia Keys en The Underdog. Drie draaiden we hier bij MFM Sport. En we gaan er eventjes richting de velden. We even een voorbeschouwing, Jacques.
2: Jazeker, want Bert van den Berg heeft alweer een hele leuke wedstrijd om naar te kijken vandaag. Bert van den Berg zit bij Margriet tegen DHW in de derde klasse. Een hele goede middag, Bert.
3: Goedemiddag, hi.
2: Het is een wedstrijd om naar uit te kijken, denk ik.
3: Zeker, zeker, want... Het is een wedstrijd tussen twee oude bekenden, dus ja, we zijn erg benieuwd wat het hier gaat worden vanmiddag. En het is dus Margriet tegen DHW Schaik. En ja, we zijn erg benieuwd hoe het deze wedstrijd zal gaan worden, want deze ploegen zijn toch wel alle oude bekenden van elkaar. En ja, dat is toch wel aardig, want in deze klasse is het toch... Veel regionale derbies eigenlijk hier, hè. Berg van Sport zit erin, top. En ja, maar dat is toch prachtig als je tegen zulke clubs tegen elkaar voetballen. Dus we zijn erg benieuwd. En ja, we wachten hier het windsignaal af van de scheids. Want hier over een paar minuten gaan we hier beginnen. Dus wie weet wat het gaat worden. Margriet tegen DHW Schaik.
2: Ja, Margriet, dat de competitie begon met een 1-0 overwinning op Berchem Sport. En verloor van Mardesk met 3-0. En DHW Schaik verloor van Gilze. En speelde thuis gelijk tegen Nieuwkuik 1-1. We gaan de wedstrijd volgen met Bert van den Berg vanaf 2 uur. Maar eerst gaan we boodschappen doen en naar het nieuws van 2 uur.
0: Dit is MFM.
4: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
5: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
6: Kies voor van der A.
5: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
7: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
8: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
7: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
5: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
6: Kies voor van der A.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start anderhalf uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag. En het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht, 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten vertraging daar. De A9 is in beide richtingen dicht, de weg Diemen-Alkmaar, dat is bij Amstelveen Stadshart. Vanochtend een ongeluk met een vrachtwagen daar, die vrachtwagen is op zijn kant terechtgekomen. Gaat voorlopig nog wel even duren daar, dus omrijden via de A10 Zuid, dat kan niet geheel filevrij. Maar als je vanaf de A4 komt, vanuit Den Haag naar Amsterdam, staat voor knooppunt in Nieuwemeer namelijk 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. A6 Emmeloord Lelystad, de werkzaamheden bij Alfred Zwift, de band veroorzaken een kwartier tijdsverlies. En op de 28 vanuit Utrecht naar Zwolle wordt ook aan de weg gewerkt. 10 minuten vertraging bij Hoevelaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
12: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
11: Elektrodeskundigen.nl.
13: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
14: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
15: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
11: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
4: MFM Sport.
1: Daar luistert u naar vandaag. MFM Sport, we zijn om 1:30 al gestart. Maar nu is het dan eigenlijk het officiële moment waarop het allemaal gaat gebeuren, Jacques. Want de wedstrijden van vanmiddag, die branden los. Tenminste, een aantal ervan.
2: Ja, we gaan na het berichtje. Ik heb nog eerst even een berichtje, Dennis. Misschien
1: uiteraard.
2: Goed dat ik dat
1: heel
2: even doe.
1: Heel goed, heel goed. Altijd want, goed om op de hoogte gesteld te worden van sportief nieuws.
2: Ja, de supporters van Emma Frijn zullen dat heel leuk vinden. Want die is namelijk bijna klaar om twee interlands te gaan spelen tegen Frankrijk en Schotland. En dan hebben we het over de voetbalster Emma Frijns uit Uden. De voormalige Uden-19 speelster. De speelster van nu, PSV, is opnieuw opgeroepen voor de dames van Jong Oranje. De 21-jarige Frijns maakt onderdeel uit van de selectie die op 8 oktober een oefeninterland speelt tegen Jong Frankrijk. En dat wordt gedaan in de buurt van Parijs. En op 12 oktober ontmoet het elftal van trainer Olivier Amelink op het Juliana Sportpark in 's-Gravenzande, Schotland. Emma Frijns maakte in 2024 haar debuut voor Jong Oranje. En in dat jaar tekende ze ook haar eerste profcontract bij PSV. Frijns begon haar carrière bij Uden-19... waar ze in 2023 terugkeerde voor een eerder gespeelde jeugdinterland. Want zoals de vaste luisteraars van ons programma wel weten, ontvangt Uden-19 regelmatig een selectie van de jeugdelftallen van het Nederlands voetbalelftal. Zowel bij de dames als bij de heren, of moeten we hier zeggen meisjes en jongens. Goed, we hebben nog even de tijd voordat we naar de velden gaan. We gaan zo dadelijk na een plaatje naar Maria Hout tegen Volkel, waar Marco van der A zit te trappelen om verslag te doen van de wedstrijd in de derde klasse A, die zojuist begonnen is. We gaan ook naar RKVSC Vita. Jos van Ossau zit daar. In de vijfde klasse C is die wedstrijd. En we keren dan weer terug naar Bert van den Berg, die we net voor de klok van 2 uur al spraken voor een voorbeschouwing op Margriet DAW. Maar dan is de wedstrijd al begonnen en kan hij ons vertellen hoe dat beide regionale verenigingen uit de startblokken zijn gekomen. Maar eerst tijd voor muziek.
1: En daarvoor natuurlijk Werelddierendag. Komen we even terecht bij de vogel die regelmatig boven de muziek cirkelt hier. En dat zijn de Eagles in dit geval. En Take It Easy.

0: BNN Update.
1: Ja, het is weer tijd om richting de velden te gaan. En er wordt op dit moment contact gelegd met de velden waar onze helden langs de velden staan die de wedstrijden gaan verslaan voor ons, Jacques.
2: Ja, maar ze zijn nog niet allemaal wakker, want we kregen even geen contact met Marco en Jos. Maar Bert is natuurlijk paraat. Bert, de wedstrijd tussen Margriet en DHW Schaik is begonnen. Bert, je bent in uitzending.
3: Ja, inderdaad. Precies op het juiste moment. Want hier wordt de score geopend door de gasten van DHW. Het was hier een aanval op links. En de man die de bal in wou schieten, die bedacht zich. Hij legde de bal breed en toen werd de bal zo het doel ingelopen. En zodien is hier de stand. We zijn hier een minuut of 10 bezig. Al op 0-1 gekomen. Dus Margriet zal aan de bak moeten. Want het was eigenlijk ook wel een terechte stand tot nu toe. Want in de beginfase van deze wedstrijd is DHW de betere ploeg. En ook sterker in het veld. En dus de voorsprong die is niet onverdiend. Dus Margriet zal uit een ander vaart moeten tappen. Misschien uit een tegenaanval. Maar dat levert ook niks op. Dus zodoende blijft het hier 0-1 natuurlijk. En in ieder geval, het is de wedstrijd is in ieder geval opengebroken. We zijn benieuwd wat verder gaat worden. Hier bij Margriet tegen DHW. Tussenstand 0-1.
2: Oké, dankjewel Bert. Een goed begin van de ploeg uit Schaik. En de punten kunnen ze allebei heel goed gebruiken. Dus daar zullen ze wel op jacht zijn. Goed, zo zie je maar weer vooraf aan de wedstrijd. Denk je dat Margriet toch licht in het voordeel is, licht de favoriet is. Maar toch niet gebeurd. We gaan naar Wilco van Nuland. Want die zit voor ons bij Mariahout tegen Volkel. In dezelfde derde klasse A als Margriet THW. Hij zal voorslag doen. Hij hangt aan de lijn volgens mij.
4: Dat klopt.
2: Ja, hele goede middag Wilco. Terug bij MFM Sport. Jij gaat verslag doen van de wedstrijd Mariahout tegen Volkel. Ik denk dat jullie al begonnen zijn.
4: Ja, dat klopt. We zijn wel iets later begonnen dan gepland. Om 2 uur zou de wedstrijd beginnen, maar uiteindelijk was het toch wel zeker 2:05 dat we aan de gang waren hier. Maar goed, desalniettemin. Prachtig weer natuurlijk. Prachtig veld ook hier. En twee ploegen die er lekker in zitten in de wedstrijd, die lekker scherp zijn begonnen. Nog geen echte kansen zijn er geweest. En goed, het gaat mooi gelijk op hier. Het is wel een echte 6-puntenwedstrijd. Je zou bijna zeggen, in het begin van het seizoen zo snel al. Maar na 2 wedstrijden staan beide ploegen nog maar op 1 punt. Dus wat dat betreft is het wel echt een directe concurrentiestrijd. Bij Volkel zijn er een paar vakantiegangers teruggekeerd. Die beginnen op de bank in de naam van Bram van der Locht en Brody Teun Verhoeven. Voor de rest is het dezelfde 11 als die vorige week begonnen tegen Prinses Irene. En bij Mariahout zelf hebben ze ook wel enkele blessuren gevallen. Dus we gaan het zien. Het belooft een spannende wedstrijd te worden vandaag.
2: Nou, hartstikke fijn dat jij daar verslag van wil doen voor ons en voor de luisteraars. En wij komen met veel plezier later vanmiddag bij je terug. Dankjewel voor deze eerste indrukken.
4: Graag gedaan, tot straks.
2: Oké, goed, dankjewel. En dan gaan we weer naar de muziek. En inderdaad, we hebben een mix van Dierendag erin zitten.
1: Ja, een beetje wel, hè.
2: Heb je zelf een huisdier, Dennis?
1: Een kat.
2: Een kat?
1: Ja.
2: En hoe heet die kat? Tommy?
1: Minoes.
2: Minoes. Hoe heb je het verzonnen?
1: Ik heb het niet verzonnen.
2: Oh.
1: Het beestje heet al zo. Het was al ze was al een jaar oud toen ze bij mij kwam. En toen had ze al een naam. Dus echt weer iets anders voor te gaan verzinnen. Ja, dat is dan ook weer zoiets.
2: Ja,
1: dan luistert een kat niet naar zijn naam, vind ik. Een hond luistert naar zijn naam. Maar een kat luistert nergens naar. Die gaat gewoon zijn eigen gang.
2: Ja, nou goed. Heerlijk toch?
1: Ja, prima.
2: Een prettige huisgenoot om te hebben, denk ik.
1: Zeker, al jaren.
2: Ja. Oké, ik zou zeggen, heb je nog wat katmuziek? Ben, die zei net voor de grap Doris met Pussy Mau. Hij groef meteen weer in zijn geheugen.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat is behoorlijk lang geleden. Ik moet zeggen, Doris, nee, die heb ik zo niet bij de hand. Maar ik heb wel iets wat vrij recent is. Dat is van het gezelschap dat heet Cat's Eye. En dat liedje dat heet Animal. Maar ik zie dat onze eindredacteur ook druk bezig is met het contact leggen met het veld, Jacques. Dus ik denk dat we nog eventjes richting het veld gaan voordat we de muziek gaan doen, of niet?
2: Nee, oh, dat ik gaat denk niet dat je gebeuren. Even okay. Toch de muziek moet doen.
1: Nee, prima, dan gaan we dat doen. De muziek dus, zoals ik al zei, Cat's Eye dus. En het liedje dat heet Animal.

0: Update.
1: Ja, Werelddierendag vandaag en daarom dus inderdaad Catch Eye wat voorbij kwam en Move Like an Animal. Ja, inderdaad. En we gaan ons zo meteen weer richting de velden begeven, maar eerst eventjes nog wat lokaal sportnieuws.
2: Ja, ik hoef me alleen maar een beetje voorover te buigen, Dennis, met de lange armen heen en weer te zwaaien en dan af en toe roepen en dan zeg jij gewoon, hey Monkey Jack.
1: Ja, inderdaad. Ja.
2: Wat is dit nou weer?
1: Ik dacht eigenlijk bij mezelf van, waarom doe je zoals je altijd eigenlijk doet, maar...
2: die is nog flauwer. Het Nederlands kampioenschap kano-slalom en kajak-cross, Dennis, dat wordt volgende week zondag gehouden bij de Hooidonkse kano-club in Sint-Oederode. De wedstrijd zou plaatsvinden in Sauheid, bij Luik, maar vanwege de lage waterstand daar is deze verplaatst naar Dommel. Kanovaarders uit het hele land, waaronder Olympische deelnemers Joris Otte en Lena Teunissen, strijden daarom de nationale titels. Op zondagochtend 11 oktober wordt het NK's kanoslalom gehouden. In twee manches moeten de deelnemers hun snelste tijd neerzetten op het parcours. De eerste manche start om 10:30, zondag 11 oktober. En na de individuele wedstrijden volgt een ploegenwedstrijd om 10:30. Zondagmiddag strijden de deelnemers aan de kajakcross vanaf 11:30 tegen de klok, maar ook rechtstreeks tegen elkaar. Om 15:00 worden de prijzen uitgereikt en inschrijven, dat kan nog vandaag, ook voor scholieren. En dat kan dan via de website www.kanoslalom.nl. Dat was het nieuws van het kano- en slalomcross, kajakken. Altijd leuk, altijd wild. Dat trof ik aan op de berichten bij DTV Nieuws.
1: En we gaan richting een voorbeschouwing.
2: Ja, we gaan niet naar het dorp Zeeland, maar naar de provincie Zeeland.
1: Ja.
2: En degene die voor ons die lange reis heeft afgelegd, dat is Fons Boekelder. Een hele goede middag, Fons. Je bent rechtstreeks in de uitzending om voor te beschouwen op Goes tegen UD19.
3: In Goes,
2: het
3: gemeentelijk sportpark Het Schengen, waar vanmiddag de wedstrijd tussen voetbalvereniging Goes en UD19... Zwitserland gespeeld wordt. Ja, het is een wedstrijd voor UD19. Aanhaken of afhaken. Verleden jaar beëindigde deze wedstrijd hier in Goes in een 1-1 gelijk spel. Na een 1-0 voorsprong. En Goes nadien nog gelijk maakte en UD in de laatste seconde nog een prachtige kans kreeg. In de positie van Jules Bongers, die bal in plaats van binnen te werken hoog overschoot. Maar goed, vandaag dus een hele belangrijke wedstrijd. En die moet het vandaag doen zonder onze spelbepaler Vinnie Vermeer. Die verleden week is afgehaakt in de wedstrijd tegen Rijnvogels. En waarschijnlijk kampt hij met een hamstringblessure. Dus dat kan, ik heb hem nog niet gesproken, maar ik kan toch nog wel eens wat tijd in beslag nemen. Voor hem in de plaats speelt vandaag, zal ik eens even voor je zeggen, dat is Robin Gerrit. Dat is een jongen die overgekomen is van Berchem Sport. Een jonge gast van 19, 20 jaar. En die toch twee klassen lager speelde, maar die zijn rol naar behoren invult. Ja, gisteren zijn er al wat wedstrijden gespeeld. En dat zijn de Zwaluw Achillesteen en die eindigde in een 1-0. De Rijnvogels de verleden week bij UDI wonnen met 4-0, wonnen gisteren met 5-1 van Groene Ster. VVSB tegen Excelsior maar sluit 2-3. POGB RBC 4-3. Dongen Portugal 4-0. En EVV S tegen Noordwijk 0-2. Ja, dat was er 2 minuten voor tijd, was het nog 0-0. En die hebben toch in die resterende minuten toch nog 2 doelpunten kunnen maken. Vanmiddag speelt dan Geen een topper tegen FC Lisse. En Blauw-Geel speelt de derby tegen UNA uit Zeels. En uiteraard vanmiddag Goes tegen UD19. Ja, de verwachtingen zijn hier toch wel hoog gespannen. Ik heb al wat supporters gesproken en de ene zegt, ja, ik heb er weinig vertrouwen in, ze voetballen niet goed. Ja, daar zijn supporters, ik heb er alle vertrouwen in. En het is niet anders onze trainer Niels Kassen, die heeft 24 spelers tot zijn beschikking. En daar moet je het mee doen. Maar er zijn er dan straks nog wel een stuk of 4, 5 niet beschikbaar vandaag. Dus onder andere die Vini Vermeer. Ja, en een Zwitserse spelers heeft die... ik zal eerst even de opstelling van U19 zeggen. Er zijn Bram van Tiem, Rick Stuurwold, Robin Gerards, Jonas Klein, Louis van Zundert, Raoul Omer, Tijau Illich, Vini Saltani, Job Michels, Jules Bongers en TJ Udunze. Deze spelers zijn Job van Oosterhout, de reservekeeper, Joey Schraven, Jip de Jong, Bo Geurts, Tjerk Vliermans, Jens Jenneskes en Daan Maas. Jens Jenneskes is teruggekeerd van een blessure, die is er nou weer bij. En Jip de Jong is een speler die al een paar keer in de basis heeft gestaan, maar vandaag plaats moet nemen op de reservebank. Maar die zal er wel aan spelen toekomen. Ja, wat er vandaag gaat worden, ik heb er alle vertrouwen in. De wedstrijd staat onder leiding door Daniel Drost uit Tilburg. Dus niet zo heel ver even die moet komen. En de grensrechters zijn Bo Reijers en Timo Deden. Dus ja, dat zijn de mensen die vanmiddag het vertier hier moeten maken voor het publiek. Het is toch wel redelijk publiek opgekomen. Ik weet nog niet wat er op de tribune zit. Het zit lekker nog in de schaduw hier. En ja, het is even afwachten. Eens even kijken. Het is 3:06. Over 6 minuten zal de scheidsrechter Daniel Bros het start zijn geven dat de wedstrijd kan beginnen. Ik kom graag later bij u terug.
2: Dankjewel, Fons Poegelter in Goes. Bij Goes tegen UD19 in de derde divisie B. Maar we gaan nu naar de vijfde klasse, C. En daar zit Jos van Oostzouw in Veldril bij Sportpark De Pepert. Te kijken naar de koploper Vita, die daar tegen de thuisploeg RKVSC probeert weer een zegen te boeken. Hele goedemiddag, Jos.
0: Ja, goedemiddag. We zijn hier eindelijk benaderd bij RKSVC. Dat is een plaatsje bij Zaltbommel, Kerkdriel. Nou, ik ben zelf een kwartier te laat gekomen, dus ik kon het veld niet vinden. Maar er waren meerdere sporters, heb ik wel gezien. Maar we zijn hier nog nooit geweest. En zolang ik lid ben van UDC, van Vita, 65 jaar. Dus, maar ja, we hebben het gevonden. Het is 20 minuten aan de gang. De stand staat er 0-0. Allebei de ploegen zijn eigenlijk nog ongeslagen. Want de ploeg uit Kerkdriel heeft gewonnen van Beuzekum. En ja, Vita die heeft 2 wedstrijden. Die hebben het goed gedaan. Eigenlijk 6 punten. Maar om er hier nog eens 2, 3 bij te schrijven, ik weet niet of dat haalbaar is. Want ja, het is maar echt een dorpsclubs, kijk ik hier wel gezien. Hoor. Want het ziet er allemaal niet zo mooi en fraai uit als bij andere clubs gewend ben. Maar ja, dat weet men nooit. Het gaat om voetballen. Ik heb nu 10 minuten gezien. De wedstrijd golft op en neer. Er is wel een doelpunt van RKSV afgekeurd. Vanwege buitenspel. Dat was ook terecht, geloof ik. Heb ik gevraagd aan de supporters. De scheidsrechter is de heer Oetjong Rissing. Moeilijke naam. En ja, dus we hebben nog dik een kwartier om toch ergens mee te nemen. Om toch wat kansen te creëren hier bij een veld. Dus tussenstand nog steeds 0-0.
2: Oké, dankjewel. Jos van Oostzouw, die in het rustieke RK Veldriel, Kerkdriel terecht is gekomen bij een echte dorpsclub. Jazeker, dames en heren, ze bestaan nog. We gaan naar een club die meer ambities heeft en dat is Margriet. En DAW Schaik zal dat ongetwijfeld ook hebben. In de derde klasse A, Bert van den Berg. Je had een doelpunt in de uitzending. Nou, ik zou zeggen, kom maar weer met een doelpunt.
4: Ja, dat zou kunnen, maar het is niet gebeurd. Het is nog altijd 0-1. En daar mag met name Margriet heel tevreden mee zijn. Ondanks die achterstand. Want een paar keer hier via een scrimmage voor de doel van de doelman van Margriet. En dat die ballen niet ingingen, was al een wonder. Dus wat dat betreft is DW beter aan deze wedstrijd begonnen als Margriet. Want die hebben eigenlijk nog geen kans gecreëerd. Terwijl dat bij de Schaikenaren wel het geval is. Dus zodoende heeft hij die voorsprong volkomen verdiend. Want het is tot nu toe alleen DW wat hier de klok staat. En Margriet die kan er nog niet veel tegenover stellen. Maar ja, u weet het niet. Zolang het hier 0-1 is, kan het naar alle kanten heen. Want ja, dat was gisteren bij Topos en MV eigenlijk hetzelfde. En tot daar waar MV toen ook heel veel beter was. Maar plotseling richt op de geest en dan maak je gelijk. Dus wie weet kan dat hier ook gebeuren. En dan is het weer een open wedstrijd, maar in ieder geval tot nu toe. We zijn een schrijker naar de herenmeester, dus mag iets al ooit een ander vaartje moeten tappen. Want hier is het nog altijd een 0-1 tussenstand. Ik neem even deze aanval weer mee. Het zal wel dreigend uit, maar er wordt toch weer afgevlacht via buitenspel. Dus dat neemt niks op. 0-1 tussenstand hier, mag niet.
2: Oké, dankjewel Bert. Dan gaan we naar Wilco van Nuland. Die zit in Mariahout, waar Volkel op bezoek gaat. En hij noemde het eerder al een 6-puntenwedstrijd. De ploegen zijn nu 20 minuten onderweg. Wilco, wat heb je op het veld gezien?
5: Ja, wat zou ik zeggen?
2: Gewoon zo wat je gezien hebt.
5: Een dramatische start hier van Volkel. Na 8 minuten was het de nummer 9 van Mariahout. Die Wout Bart heet, die mocht vrij aanleggen. Kreeg alle ruimte, alle tijd. Nou kon Vince van den Bossum nog keren die bal. Maar in de rebound was het alsnog Wout Bart die de 1-0 hier op het scorebord zette. Zoals je zegt, een grote verdedigingsfout. Ik kreeg alle tijd, alle ruimte. Nou goed, dat gebeurt dan. Even daarna was Johnny Rijn, hè? Die had 1-1 op zijn schoen. Waar niet dat hij... Ja, het was wel vanaf 25 meter dat hij vrij uit mag halen. En raaklinks naast de eerste paal schoot. Maar goed, van hetzelfde geld was dat 1-1 geweest. Maar even daarna was het Daan Post, nieuweling bij Volkel, rechtsback. Die over is gekomen van de onder 23 van Udi. Die ongelukkig was in zijn balaanname aan de zijlijn en daarbij hens maakte. En nou goed, uit de daaruit toegekende directe vrije trap voor Mariahout werd de bal hoog voor het doel van Volkel gegooid. Waarbij de bal via een speler, ik kon niet zien of dat iemand van Mariahout van Volkel was, maar in ieder geval via een speler van ging hier bij de tweede paal in één keer in. En stond Volkel dus na een kwartier al op een 2-0 achterstand. En dus nog wel een dramatisch begin. Verder heeft Volkel nog niks echt laten zien. En Mariahout, Mariahout is gewoon lekker fel. En maakt Volkel redelijk lastig. Nou wordt de bal ook midden door de verdediging gespeeld. Maar ik kan toch nog onderschept worden door een Volkel-verdediger. In de naam van Jacco Schouten. Of was het Niels Noord? Niels Noord was het, ja. En de bal die komt nou voorbij de tweede paal en gaat via een been van Mariahout over de achterlijn van Volkel. Vooralsnog dus na 24 minuten op de klok hier een 2-0 voorsprong voor Mariahout.
2: Ja, niet zo'n wedstrijd om met een gerust hart verder te spelen. Maar goed, we gaan het volgen, Wilco. Jij gaat het volgen voor ons. En we komen bij jou uiteraard weer terug.
5: Helemaal goed.
2: Dank je. Voor nu.

0: Update. Geschreven door Mick Jagger en Keith Richards van de Rolling Stones, maar bekendgemaakt door deze Bette Midler. The Beast of Burden hoort hier bij MFM Sport. En we hebben weer wat berichtgeving voor u.
1: Jazeker, we gaan rugbyën. In de Eredeklasse van de Nederlandse Rugbybond verloor koploper RC Het Gooi gisteren met 28-32 bij kampioen Haagse RC. Daardoor is de club uit Den Bosch, RC De Dukes, aan de leiding gekomen in de Eredeklasse. De Dukes won zelf met 61-24 van Hoek van Holland. Oosterwijk Oysters verloor met 32-34, maar nipt van Rotterdam RC. Castricumse RC won met 34-14 van AAC. En RFC Haarlem won bij RC Diok met 34-24. De Dukes gaan uit Den Bosch gaan nu aan de leiding met 24 punten uit 5 wedstrijden. Gevolgd op 3 punten door RC Het Gooi. En 5 punten achterstand heeft Haagse RC, dat nu op de 3e plaats staat. De titelverdediger heeft dus nog wat punten te goed te maken in deze competitie. We gaan een plaatje draaien en daarna gaan we contact opnemen met alle velden, zodat we het hele rijtje een keer doornemen. En dat zijn maar liefst 8 wedstrijden aan 1 gesloten.

0: Update.
1: Werelddierendag vandaag en een plaatje met een dubbele dierendaglink. Het waren namelijk de Imagine Dragons en het liedje heette Sharks. Nou, ze zijn niet echt huisdieren allebei, maar goed, het is in ieder geval wel Werelddierendag wat er de link aan is. Ja, Jacques, ik denk dat we ons rondje langs de velden maar even moeten gaan doen.
2: Ja, we gaan lekker voetballen en luisteren naar de verslaggevers op de velden. Onze helden langs de velden, zoals Jos van Ossau. Jos, het is... Bij een dorpsclub, zei je, RKVSC, dan zullen jullie extra blij zijn met de accommodatie.
1: Even onderbreken, hij is nog eventjes niet beschikbaar, dus we gaan hem zoeken.
2: Hij is weggevallen. We gaan even kijken naar een andere wedstrijd. Aha, het tweede poging, maar dat gaat beslist wel lukken. Dus we gaan eventjes naar Veldriel, Kerkdriel, waar Jos van Ossau zit. Jos, het moet voor jou, als je zo bij RKVSC komt, toch wel weer een lekker gevoel geven als je zo de accommodatie ziet van zo'n dorpsclub, dat jullie je toch goed voor elkaar hebben bij Vita.
3: Ja, maar we zijn er nog niet. We zijn er volop bezig. Er ligt nog een heel plan bij de KNVB. En vooral op de energietoestanden. Daar willen we echt flink op bezuinigen. Maar dat is allemaal al heel oud. En wij waren trouwens de eerste club die fuseerde. En dat wou de gemeente graag hebben. Meer fusies. En wij waren de eerste club die met de SBV dus fuseerde. En we hebben tegenwoordig 5 of 6 verenigingen op het sportpark zitten. Dus ja, dan mag je zeggen dat wij aan alle eisen hebben voldaan. Maar alleen, het duurt wel heel allemaal lang voordat we dus echt de schop in de grond kunnen steken eigenlijk.
2: Aha.
3: We zitten nog met een paar goede dingen. Maar ja, we zijn hier vandaag in Kerkdriel. Ja, ik dacht ik rij het subkampioen op, maar het is een voetbalveld. Dan werk ik hier aan mijn ziel langs de lijn. Ja, ik weet het ook niet, maar aan mijn linten gespannen. En ja, ik heb zoiets eigenlijk nog nooit gezien. Maar het spel, dat gaat eigenlijk op en neer. Vita heeft toch de beste kansen gehad, heb ik wel gezien. Goede schietkansen, 3-4. Goede schietkansen en Veldriel, die gooit een beetje op de corners eigenlijk. Want ze zijn een paar lange mensen. Maar het was eigenlijk in de 32e minuut was de gevaarlijkste kans eigenlijk voor Veldriel. Kregen een vrije trap toegekend voor scheidsrechter. Door de scheidsrechter op de rand van de 16 meter. Maar het was Max van Eldijk die deze bal mooi uit de hoek sloeg. En verwerkte met tot corner die niks opleverde. En hier zeilt een bal net voor hem langs. Ja, het spel golft op en neer. Ik kan er eigenlijk niks van zeggen wat hier kwart voor vier, want we zijn om 2 uur begonnen. Op het scorebord te staan, ja, dat zie ik ook niet, dat hebben ze ook niet. Maar de tussenstand is nog steeds 0-0 met nog een minuut of 6-7 te spelen, denk ik.
2: Oké, dankjewel Jos voor deze mooie update. We gaan naar Bert van den Berg. Die zit bij Margriet tegen DAW. En Margriet was vooraf toch wel licht favoriet, denk ik. Maar toen wij jou iets voor de klok van 2:30 verlieten, Bert, stond DAW nog steeds met 1-0 voor. Is dat ongewijzigd?
4: Dat is ongewijzigd, ja, inderdaad. En daar mag met name Margriet heel blij mee zijn, want het is hier al een paar keer gebeurd dat de gasten hier op 0-2 hadden kunnen komen. Maar via wonderen is dat niet gebeurd. Dus daar is Margriet heel goed bij weggekomen. Want ze hebben een paar aardige kansen gehad, de mannen uit Schaik. Maar die hebben ze niet gezilverd. En Margriet blijft nog in de wedstrijd. Maar het wedstrijdbeeld op zich is toch wel dat de Schaikenaren hier de betere ploeg zijn tot nu toe. En zodoende verdiend met 0-1 Leiden hier in deze tweede klasse

0: Nederland. Jullie zijn straks derde klasse, maar het is van echt tweede klasse. Mensen, dat staat hier op mijn formulier, dus neem aan dat het tweede klasse is. En dat is een wedstrijd dat normaal gesproken hier twee gelijkwaardige ploegen hebben. Maar daar is tot nu toe geen sprake van, want DW is echt een betere ploeg tot nu toe. Dus zodoende hebben we hier nog altijd hier die 0-1 tussenstand tussen Margriet en DW.
1: Je hebt helemaal gelijk, Bert. Het is de tweede klasse G. Dank je wel voor deze correctie. We gaan naar Wilco van Nuland. Die speelt wel in de derde klasse, Wilco.
2: Klopt.
1: Ja.
2: Derde klasse A om precies te zijn, hè?
1: Nou, dan heb ik het goed. Ik had Margriet tegen DHW verkeerd ingeschat.
2: We zijn ondertussen 38 minuten onderweg in de eerste helft. En ja, heel eerlijk, het is eigenlijk inrichtingsverkeer. Volkel heeft heel veel moeite met opbouwen. En krijgt het meestal niet voor elkaar om de bal vaker dan 3 keer over te spelen. En is alweer in bezit van Mariehout. En zo gebeurt het dan ook dat Mariehout ondertussen al verschillende goede mogelijkheden heeft gehad om de 3-0 te maken. Nummer 15 van Mariehout. David van Rossum, die mocht van grote afstand vrij aanleggen om de bal over Vince van den Bosch, keeper van Volkel, heen te stiften. Maar hij stift hem daarbij ook nog over het doel heen, dus dat had Volkel geluk. Daarna was het ook nog een goede voorzet die recht voor de goal van Volkel doorging. En waarbij niemand bij de tweede paal aanwezig was om hem te promoveren tot doelpunt. En uiteindelijk was het ook nog de nummer 9, de doelpunt te maken van de eerste goal. Wout Barten van Mariehout die de bal bij een voorzet bij de tweede paal vrij kon inkoppen. Maar hij wist de bal ter hoogte van de kruising net aan de verkeerde kant van Mariehout. Dan voor de verkeerde kant van de doelpaal te koppen. Dus daar kwam Volkel goed weg. Met andere woorden, Volkel blijft vooralsnog wel in de wedstrijd. Ook al komt het zelf maar amper aan voetbal toe. Al zijn ze nou wel op de helft van Mariehout. En er wordt de keeper die wordt aangevallen bij een hoge bal. De keeper van Mariehout wordt aangevallen bij een hoge bal. En dat is volgens mij Jarnie Rijn. Nee, het is niet Jarnie Rijnen. Een aanvaller van Volkel in ieder geval die in botsing komt met de keeper van Mariehout. De keeper van Mariehout komt daar wel overeind. De aanvaller van Volkel ligt nog steeds gestrekt. Er komt nou verzorging bij. Het was trouwens op het moment dat ik de vorige keer de uitzending verliet, was het net Jacco Schouten die als centrale verdediger bij Volkel in de basis begon. Die halverwege de eerste helft vervangen werd door vakantieganger Bram van der Locht. En Bram die werd even daarna onderuit gehaald op een meter of 18 van het doel van Mariehout. Waarbij hij samen met Luc Riep achter de bal ging staan. En Luc was blijkbaar aan de beurt, want hij mocht hem met rechts om de muur heen krullen. En hij krulde hem ook nog om het doel heen. Dus vandaar dat de stand op dit moment na 40 minuten spelen nog steeds 2-0 is in het voordeel van Mariehout. En zowel de aanvaller van Volkel als de keeper die kunnen weer doorzetten zien. Dus we gaan nog even verder.
1: Oké, dankjewel Wilco. En we gaan naar de derde divisie B. In Goes zit Fons Boekelder bij de wedstrijd Goes tegen UDI-19. Je bent in de uitzending, Fons.
3: Ja, jullie komen op het juiste moment in de uitzending. UDI mag een vrije trap gaan nemen. Meter of 2-3 buiten de 16 meter. Overtreding op Louis van Zunder. En die vrije trap gaat even kijken. Raoul Lohme gaat die nemen. En zo'n muurtje van 4 mensen, 5 en 5 staat ernaast. En die bal die belandt in de muur van Goesem. En Udi kan toch nog in balbezit komen via Raoul Lohme. Het wordt ingooien voor Udi 19. Ja, die wedstrijd is hier een kwartiertje oud. Het zijn twee ploegen die allebei voor de aanval gaan. Zowel Goes als Udi 19. En de kansen, ja, die zijn, wil je zeggen, of er wel kansen zijn geweest, er zijn mogelijkheden geweest om tot scoren te komen. Zowel voor UD19 als voor Goes. Maar uitgelezen mogelijkheden is er niet geweest. De beste kans die er dan eindelijk was deze vrije trap die juist genomen is. En die belanden dan in de muur. Ja, we hebben hier een kwartiertje op de klok. Ja, er is hier heel weinig veranderd vanaf de beginstand. Ik heb straks al verteld, Sini van Meer er niet bij is. Dat is natuurlijk een heel groot gemis op het middenveld. Maar die jongeling uit Bergen, die nu en nou is, die in de aanval. Zie jij je? Even kijken. Nee, die bal die belandt wel in de 16 meter, maar wordt door de verdediger van Goes uitverdedigd. Kwartiertje gespeeld hier, stand hier nog steeds 0-0.
1: Oké, dankjewel Fons. Dan gaan we naar Berchem, waar Arie van der Sloot voor ons de wedstrijd volgt tussen Berchem Sport en het Bosse CHC in de tweede klasse G. Goedemiddag Arie.
4: Goedemiddag.
1: Wat is er tot nu toe bij jou gebeurd?
4: Tot nu toe is er gebeurd dat in de tweede helft in Berchem Sport een hele prachtige aanval van rechts over naar links gegooid. En de bal kwam voor en daar stond Pereshoek voor het intikken. Dus in de tweede minuut is het al 1-0 van Berchem Sport geworden. Dus dat was een hele mooie aanval. Het is weer eenzelfde tegenstander als we vorige week hebben gehad. Open voetbal. En ze komen er ook flink uit CSC. Want Joep Hoefnauer heeft denk ik al een keer of twee, ja zeker drie keer, gestrekt moeten om die bal toch nog weg te werken naar de cornervlag. Dus ja, het is op en neer. Maar Berchem, ja, die heeft toch iets betere spel qua voetbal hebben ze wel in zich. Maar CSC, ja, ze hebben weinig gescoord, maar ze hebben hele stik of twee hele snelle jongens hebben ze in die voorhoede staan. Dus ja, we gaan het aan lachen. Maar Berchem Sport, die heeft dezelfde opstelling als vorige week gedaan, want ja, toen ging het goed. Dus waarom niet? Dat is in ieder geval een gegeven. We gaan het hier allemaal meemaken. Even kijken, we hebben precies 15 minuten gespeeld en Berchem Sport lijnt met 1-0.
1: Dankjewel, Arie van der Sloot. Dan gaan we naar Herpen in je sportpark Wilgedaal. Daar zit Benny Kuipers voor ons bij de wedstrijd Herpinia tegen Op Hemert. En de thuisploeg die heeft een karwei te klaren vandaag, Benny.
5: Nou, dat kun je wel stellen, Jack. Want ik denk dat we een hele zware kluif te verwerken krijgen. Herpinia is niet zo best begonnen aan deze wedstrijd thuis tegen Op Hemert. De ploeg die nog ongeslagen is, een gelijkspel en een overwinning. Maar Herpinia dat nog altijd zonder overwinning ging, liep al snel achter de feiten aan. Want in de zevende minuut kreeg het eerst tegentreffer al te maken. Er werd slordig op het middenveld balverlies geleden. En toen de speler ging er vandoor, speelde zijn tegenstander uit en speelde ook Robert Derks uit en scoorde 1-0. En het was al in de zevende minuut. En nog voordat eigenlijk goed alles beklonken was, was het alweer 2-0. Want Herpinia leed weer balverlies en weer ging er een speler op rechts vandoor. Die haalde vanuit net buiten 16 meter snoeihard uit. Kansloze Robin Derks zag gelijk die bal weer in het net gaan. En 8e minuut dus 2-0 voor Op Hemert. En Herpinia zal nu flink aan de bak moeten om er hier nog iets uit te halen. In ieder geval, we hebben nu gespeeld een klein kwartier. 15, 16 minuut zitten we nu. En Herpinia heeft 1-2 mogelijkheden gehad, maar dat deed het veel te weinig mee. En ja, Op Hemert misschien twee kansen, maar ook twee doelpunten en twee corners. Dus we hebben nog een hele opgave voor deze wedstrijd. Maar gelukkig duurt de wedstrijd nog 75 minuten, dus er is nog alle tijd. We spelen in ieder geval vandaag weer op het hoofdveld, dus dat is ook wel prettig op het gewone gras. En misschien dat Herpinia daar nog even aan moet wennen. Maar het zal flink haar best moeten doen om terug te komen in deze wedstrijd. Herpinia Op Hemert, na 16 minuten spelen, 0-2.
1: Dankjewel, Benny Kuipers. Dan gaan we naar Uden. Sportpark Molijnd. FC De Rak tegen SCMH. Ook in de vijfde klasse. Goedemiddag Joop, je bent in de uitzending.
6: Ja, hier is het. We hebben ondertussen 18 minuten gespeeld. En er zijn ook al doelpunten gevallen. De stand is in evenwicht. We begonnen al heel goed, FC De Rak. In de vierde minuut was het een voorzet van Jorg Verhoeven en die werd heel goed aangenomen in de 16 door Kai Kuipers en die schoot de bal via de binnenkant paal binnen. Dat betekende de 1-0. En goed, daarna nog wat kantjes voor de rak, maar die werden niet verzilverd. En ja goed, in de 12e minuut was het van hun, konden hun over de rechterkant weg voorzetten en daar kwam ook de 1-1 uit. Ik heb niet goed kunnen zien wie het was, maar daar kom ik nog wel achter. En ja, nou, dat was toch wel een domp, want FC Drak is best wel goed begonnen. En wat ik al zeg, we hadden toen al kans en daarna ook nog. Dus terwijl die stand nu 1-1 is, moeten we even kijken. Er komt nog een vrije trap. Levi van Beek net in het veld gekomen, want ja, Piet Nooyen die raakte geblesseerd. Dus daar hebben we ook al weer achter, ook alweer snel. hebben een blessure hebben dat we moeten wisselen. Maar goed, dan is het Lieve van Beek die vaak die ballen neemt. En nu ook met zijn linker vanaf de rechterkant. Nou, maar die zit nog niet in de wedstrijd. Die moet nog even in de wedstrijd komen, want die bal gaat over. En dat is dus kans weg. Ja, goed, dan verder was het opstelling hetzelfde als we er vorige week mee begonnen. Dus verder weinig nieuws, als alleen een thuiswedstrijd, die probeer je te winnen. En er is nog alle gelegenheid toe. In ieder geval, nu is de stand hier, dan zitten we dik over de 20 minuten nu. Even kijken, 23 minuten gespeeld, stand 1-1 bij FC Drak tegen SCMA.
1: Oké, dankjewel Joop van Lanen. En zo hebben we alle wedstrijden een keer dit half uur in de uitzending weer gehad. We gaan naar de reclame en het nieuws van 3 uur. En daarna komen we weer terug, Dennis.
7: Doe eerst nog even wat muziek als je het niet erg vindt.
1: Oké, dan gaan we eerst muziek doen. Dat lijkt me ook wel handig.
7: Ja. Dan gaan we dat weer even doen. En uiteraard kunt u zo meteen weer gaan luisteren. Gaan we weer verder met het programma dat u kent als MFM Sport. Dan is het na de klokken van 3. Graag tot zo.
8: MFM Brabant. Hees 105.2 en Vocal 106.2.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl. Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
1: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
2: De carwash van de regio vind je aan de Kansingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 3 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruim bagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
8: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
9: Kies voor Van der A.
8: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
10: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
11: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
12: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
13: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
14: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
15: MFM.
14: MFM Sport.
16: Daar zijn we weer met het tweede gedeelte, of beter gezegd het nieuws na drie uur met in dit geval MFM Sport. We gaan nog tot de klok van 5 uur door met natuurlijk de nodige sportactiviteiten. We proberen uw verslag te doen van de wedstrijden die vandaag spelen met onze hulp van onze helden langs de velden. En Jacques, wat heb jij allemaal op je lijstje staan voor dit uur?
17: Ja, we zouden beginnen met Bart Hanenberg, speler van Dynamico uit Os en Hees, handbalspeler. Maar die hebben we niet te pakken kunnen krijgen. En de Dynamico heeft gisteren wel gewonnen. Ze speelden tegen subtopper Hellas en wonnen met 23-19. Dat is na de hele goede competitiestart waarin de ploeg uit Os met 2 overwinningen begon. Dat liet volgen met 2 nederlagen, waarin met name het verschil tussen beide helften steeds opviel. 1 slechte helft werd gevolgd door een goede helft, of andersom. Maar gisteren hebben ze toch weer de volle winst kunnen pakken, waardoor de ploeg uit Os en Hees toch wel oprukte naar de 6e plek van de ranglijst. Het is trouwens in de Next League handbalcompetitie, ja, alsof er een zekere nivellering heeft plaatsgevonden, want alle teams blijken van elkaar te kunnen winnen. Na 5 wedstrijden is er maar slechts 4 punten verschil tussen de nieuwe nummer 1 Rotterdam en de nummer 11 Aalsmeer 2. Maar het is goed om te hebben gelezen dat na 2 nederlagen opnieuw een overwinning gepakt is door Dynamico uit Os. Goed, dan gaan we maar eventjes weer naar de voetbalvelden.
16: Zo is dat.
17: En we beginnen bij Fons Boekelder. En Fons, je hebt ook goed nieuws te vertellen. Hallo Fons, je bent in de uitzending.
18: Ja. Ja, ik heb wel goed nieuws voor de luisteraars van Uri 19. Uri is in de 21ste minuut een combinatie op het middenveld, onder andere van Raoul Ome, die de beslissende paas gaf op Louis van Zundert. En die heel eenvoudig de 0-1 tegen de tafel kon werken. Dat betekende na 21 minuten 1-0 voorsprong voor de tricolores. 10 minuten later was er een enorme kans voor Koes. En er was een TG Owen, de keeper, die in een schitterende redding deed in de samenwerking met Jonas Klein. En die behoedde voor de gelijkmaker. En nu golf het spelletje een beetje op en neer. Nummer 11 was ook dichtbij een treffer. En het was wederom TG Oudunze die bal tot corner kon verwerken. En zo golf het op en neer. Uri is, ik kan zeggen, voetballend zeker niet de mindere van Goes hier. Ik heb Goes gebruikt, handhaafd, heel vaak de lange bal. En dan weet het die verdedigers van Uri 19 tot nu toe wel raad mee. Dus we hebben hier gespeeld, 35 minuten op de klok. 1-0 in het voordeel van de tricolores uit Uden.
17: Dankjewel, Fons Boekelder. Dan gaan we naar de tweede klasse G. Berchem Sport tegen CAC. Arie van der Sloot.
19: Hi.
17: Arie, je bent in de uitzending.
15: Ik heb hier best wel wat te melden hier van deze kant uit. Net waar we uit de uitzending gingen, was het de 17e minuut dat Jur van der Wijnen de 2-0 maakte. Een prachtige aanval. Mats van den Broek op Gijs Schamp. En die tikte hem door naar rechts, naar Sam van Vught. En die gooide hem voor. En daar stond Jur van der Wijnen, liet hem gewoon eenvoudig in kan tikken. Maar goed, de aanval op zich was een schitterende aanval. Hele mooie goal. En nou, gelijk de 19e minuut was het Gijs Schamp die een beetje zijkant van het 16 meter gebied was. En ja, daar stond niemand voor. Ik denk, ik schiet hem op goal. Maar ja, goed, de keeper pakte hem. Maar wat deed de keeper? Keeper Jesse de Vries, die liet de bal los. Dus ja, dan valt hij ook in het doel. En dat was 3-0 voor Bergen Sport. Nou, en dan zijn er nog een enkele pershoeks nog helemaal de keeper omspeeld en alles. En maar ja, dan vergeet te schieten nog een keertje kappen. Ja, dan gaat je niet meer in. Maar goed, het had zeker al wat meer doelpunten voor Bergsport kunnen zijn. Ik wil niet zeggen dat CSC niet had kunnen scoren. Ik moet zeggen, het is best natuurlijk wel een snelle voorhoede, maar een beetje slordig in de afwerking. Ja, je kunt het ook zien in de doelpunten die ze gemaakt hebben. Het is raar dat ze nog zo weinig doelpunten hebben gemaakt. Maar er zitten best goede voetballers in. Maar ja, moet ik het zeggen, een beetje eenlingetjes die hebben ze. Maar goed, dat zal Bergen en worst wezen. Ik zeg ook gewoon maar 35 minuten en we hebben een 3-0 stand voor Bergen Sport.
17: 3-0 stand voor Berchem Sport. Hartstikke mooi. Dat zijn goede ontwikkelingen in Berchem. Berchem Sport tegen CHC in de tweede klasse G. We gaan naar Benny Kuipers. Herpinia tegen Ophemert. En Herpinia, die komt erachter dat het toch wel een zwaar seizoen tegemoet gaat, Benny. Of zie ik het verkeerd?
19: Nou, ik denk dat je dat wel goed ziet. Want supporters zullen hier nou ook niet in handen staan te klappen om het spel wat Herpinia vanmiddag vertoont, want het is nog een beetje allemaal luk raak en maar hopen dat die bal eens een keertje goed wil vallen. Af en toe is dat ook zo, maar echte kansen komen er helemaal niet. En Herpinia kan de bal ook moeilijk in de ploeg houden. En Ophemert, ja, met die twee doelpunten in de rug is het natuurlijk een snelle bal naar voren en is er een uitval en dan komt er weer een mogelijkheid eigenlijk voor de gasten. Daarmee wil ik zeggen dat ze eigenlijk nog de betere mogelijkheden hebben gehad in deze eerste helft dan Herpinia. Herpinia krijgt nu een vrije trap op de helft van Ophemert. Gijs van de Heuvel achter de bal en die nemen we even mee. Die wordt hoog in de pot gegooid richting Bovendieten. Die kan niet koppen. Zijn tegenstander wint het duel. Maar Herpinia krijgt weer balbezit via Van Ooyen. Die kan die bal misschien weer inbrengen. Speelt nu zijn tegenstander uit. Dat lukt hem. Komt een paasje naar Bart Klerks. Maar dat is achter Bart Klerks. Nu krijgt hij die bal wel terug via Bovendieten. Goed ingeschoten. Goed gered door het doelman. En is het Bo van Dieten die toch eigenlijk wel had moeten scoren in deze klutsituatie. Herpinia is nog steeds in de aanval. Willem verrast nu met de schot. En een fantastische redding van de doelman. Nou, daar hadden we het eerste vuurwerk van deze wedstrijd wat Herpinia betreft in de 35e minuut. Doelman redt twee keer goed. En ja, ik denk toch dat Bo van Dieten die bal erin had moeten trappen. Die voor hem kreeg uit de voorzet van Ooyen. Corner van Herpinia neem ik nog gauw even mee. In de 36e minuut, Ward Klerks vanaf links van de doelman. Komt de bal voor, hoofd voor. Wordt gesprongen en wordt weggekopt door een van de witte shirts. En dat is Ophemert. Nog een keer Ward Klerks. Breekt die bal weer in. Nu naar Gijs van de Heuvel. Komt die bal voor. En dan is misschien Da Silva die nog kan uithalen. Nee, die zit geblokt door de tegenstander. En dan komt er Ophemert uit. En dat gaat heel snel. Stappen en Marcus hebben al allebei gescoord. Die twee zijn heel snel. Nu kan in ieder geval Jesse Boekel ingrijpen. Nog een keer een aanval van Herpinia. Misschien een mogelijkheid met Bovendieten, maar die kan er niet bij. Dus Herpinia begint in ieder geval een beetje druk te zetten. Dat gaat hopelijk dan de goede kant op met de rood-zwarte. 36 minuten gespeeld. De stand tussen Herpinia en Ophemert is nog 0-2.
17: Oké, dankjewel Benny. Dan gaan we naar Joop van Lanen bij FC De Hak tegen Hallo. SCMH. FC De Hak stond gelijk toen we jou verlieten. Hoe is de stand nu, Joop? Joop, je bent in de uitzending.
20: Nou, deze stand is nog niet gewijzigd. We hebben nu 40 minuten gespeeld. Ja. Wat komt er nou tussen, hè? Hallo, ja. We hebben een dubbele verbinding.
17: Je hebt...
20: Hallo. Er is iets aan de hand.
17: Ja?
20: Ja, ik weet dat ik kwam met een Volgens mij vond Boeken dat tussendoor, maar ik weet het niet zeker. Maar...
17: Nee, ja. Je bent in de uitzending.
20: Nou, hersteld. Oké. Okay.
17: Vertel Joop.
20: Ben ik in de uitzending?
17: Jazeker.
20: Oké. Okay.
17: De stand was 1-1 bij jou. Ja. Is dat onbewijzigd?
20: Ja, nou, in ieder geval de wedstrijd. Ja, en die is nog steeds 1-1. En ja, de Rakt is wel de bovenliggende partij. En ja, ik vind wel die kansen die we krijgen, die we hadden er zeker wel een paar van afgewerkt mogen worden. Op doel in ieder geval. Want ja, en wat je wel krijgt, dat is ook af en toe de tegenstoot. En nu is er op het moment ook eentje. En dus even kijken, er wordt de bal 16 ingespeeld. Komt de doelman, dan kan de bal nog in ieder geval hoekschop verwerkt worden. Dus dat gevaar zit erin en dat is ook het spel wat leek dan de eerste 40 minuten. Dat FC Drakt naar harte lust kan aanvallen, maar dat het geducht moet zijn voor die tegenaanvallen van FCMA. En ja, goed, dat heeft al een paar keer tot een uitval geleid. En een hoekschop opgeleverd. En in dit geval is dat ook zo. En die kunnen we nog even meenemen. Die wordt vanaf de rechterkant voor hun genomen. Indraaien met de linkervoet. De keeper kan hem onder de lat wegstompen. En dan wordt hij teruggelegd, kopt op de keeper. En dan is het de keeper de bal in handen. En dan kan de Rakt weer gaan denken aan een aanval. Het spel op zich, ja, ondanks het overwicht dat de Rakt enigszins heeft, is het toch niet... goed, het spel nog niet. Het is heel, heel veel slordig, maar dat gebeurt ook van hun kant. Dus dat is wel van twee kanten. Ondanks hun gevaar zit hem in de counter en FC Drakt is eigenlijk gewoon te slordig in het afwerken. En dat is eigenlijk het spelbeeld hier na 43 minuten spelen. En ja, zitten we bijna tegen de rust aan. Stand 1-1 bij FC Drakt, SCMA.
17: Oké, dankjewel Joop van Lanen. Dan gaan we naar Sporttoppark Amstelhoef in Os. Waar Margriet en DHW in de tweede klasse G tegen elkaar spelen. En DHW Schaik was de betere ploeg in de eerste helft. Bert, hoe gaat het nu?
1: Bert? Ja,
17: momentje. Ja, hij gaat nog eventjes door. Dan heb ik nog wel een berichtje. Voor de luisteraars, als het contact leggen niet lukt. Het lukt wel. Ja, Bert van den Berg, je bent weer in de uitzending.
1: Oké, prima.
17: In de tweede klasse G.
1: Ja. Tweede klasse G, inderdaad. Maar in ieder geval, wat ik al eigenlijk min of meer verspeeld heb... is helaas uitgekomen voor Margriet, wat dat betreft. Want het was 0-1 toen ik jullie verliet. Maar het werd... snel 0-2, wel of geen buitenspel, maar de scheids die liet doorspelen en zo kwam DHW op 0-2. En even later was het weer een misverstand in de achteren van Margriet en dat werd keurig afgerond door een van de voorwaartsen van DHW. Dus dat was dus de 0-3. En die stand hebben we nu ook nog steeds en Margriet probeert nu wel in de tweede helft hier misschien iets recht te zetten, maar tot nu toe is dat nog niet gelukt. Dus we moeten er ook op letten voor die tegenaanvallen van de Schaikenaren. Want die zijn toch wel van deze wedstrijd in ieder geval de betere ploeg geweest. En dat is ook tot uiting gekomen in de tussenstand hier. Hier neem ik deze aanval even mee van DLW. Kijk wat dat alles oplevert in schot, maar dat wordt geblokt. Dus dat levert niks op tot nu toe. Maar misschien een rebound dat de bal naar voren gezet kan worden. En dan komt hij daar en nou, dat levert ook nog niks op. Dus zodoende blijft het hier. Spannend is het niet, maar in ieder geval het is wat betreft de Schaikenaren een leuke middag tot nu toe. Margriet DHW 03 tussenstand.
17: Dankjewel, Bert van den Berg. Dan gaan we naar Maria Hout, waar Maria Hout tegen Volkel speelt. Sportpark de Heibunders. Wilco van Nuland, het is niet de middag van de Volkels selectie.
21: Tot nog toe niet, inderdaad. Dat klopt.
17: Maar we hebben nog een tweede helft te spelen. Hoe lang nog te spelen?
21: Oh, nog 37 minuten, dus we hebben nog wel even. Kijk.
17: Maar hij staat er toch steeds 2-0.
21: Met nieuwe energie uit de kleedkamer gekomen. Ze hebben al verschillende corners gehad ondertussen, die verder geen doelgevaar opleverden. En Marie Hout is wel weer Een keer dicht bij het doel van Volker geweest. Waarbij Vince van der Bos, de doelman van dienst, goed op de trap in de 1-tegen-1 situatie. Bij Volkel heeft Daan Post in de rust, is na de rust niet meer teruggekeerd uit de kleedkamer. Hij is vervangen door Teun Groeven. En ja, goed, een aanvallende wissel dus. Dus ik ben benieuwd in hoeverre dat de Volkel daarmee wat meer potten kan breken hier. En ondertussen maakt de aanvoerder van Maria Oud-Hens in de aanname van de bal. En kan Volkel weer gaan bouwen aan een nieuwe aanval. Oh, de bal wordt rechtstreeks in de voeten gespeeld van een speler van Mariehout. Waarbij dus Mariehout gevaarlijk kan worden. Maar de bal wordt onderschept door de Volkersverdediging. En weer uitverdedigd via Luc Riepe. Die Bram van de Locht in balbezit brengt. Maar Bram leidt balverlies. Mariehout kan overnemen. Maar ook zij leidt op dit moment weer balverlies. Dus nu met Volker weer. Oh, en Volker leidt ook weer balverlies. En zo gaat het eigenlijk al. Heel vaak deze wedstrijd tot nog toe. De bal die wordt voorgegeven en weer weggewerkt door Niels van Oort. Die door de blessure van Jacco Schouten achterin is gaan voetballen. En nou goed, op dit moment dus met 54 minuten op de klok is het nog steeds 2-0 in het voordeel van Mariehout.
17: Oké, dankjewel Wilco voor je heldere verslaggeving. We gaan naar Jos van Ossau. Die zit in Veldriel bij RKVSC tegen Vita. Jos, we lazen een 1-0 ruststand. En die hebben we bij jou gemist. Vertel, ja. Hoe is die tot stand gekomen?
0: Ja, dat was net voor rust, 42e minuut. Het was een penalty voor RKVSC. Ja, een verdiende penalty, want hij werd gewoon in het beruchte gebied teruggetrokken door Stijn van den Kamp. Ja, ze vinden altijd een beetje domme spelers, voetballers, een penalty weggeven op in het beruchte gebied. Want een penalty gaat er meestal in. En deze ging er ook keihard in door Joe Hed. Die scoorde in de linker bovenhoek de bal onhoudbaar voor Max van Aaldijk. En dat betekende ruststand. En nou, de tweede helft, die golf toch ook weer een beetje op en neer. Zojuist was eigenlijk de niet zo sterk spelende Jordi Vestering, die eigenlijk toch in topvorm is, maar vandaag niet de man is. Maar hij kon er net doorheen, maar werd teruggevlacht onterecht. Want ik stond op de lijn met de scheidsrechter. Of de scheidsrechter stond niet op de lijn, maar ik stond op de lijn met die buitenspel. En aan de schuld nog wel 2-3 meter. Want Jordi die kwam er achteruit door een doorkopbal van Willem Brouwer. En dat leverde niks om. Ja, de tweede helft. Vita geen kans gehad. Hun eigenlijk ook geen kans gehad. Voetbal is niet best. Scheidsrechter is niet voor Vita. We hebben ze toch wel heel wat tegen in vrije trappen. En zulke soort beslissingen die had ik zelf moet nemen ook niet. Hij kan wel goed zijn hand opsteken. Maar wanneer dat hij nog 5 seconden is. Die nieuwe spelregel die heeft hij helemaal in handen. Want dan doet hij bij elke uittrapbal en ingooibal. Dat hij met zijn hand omhoog staat. Dus 5 seconden en dan moet je binnen zijn. Maar de tussenstand is hier nog steeds 0-0. En ja, echte kansen die komen er. Misschien komt er hier iets uit, maar daar levert ook niks op.
17: Tussenstand 1-0. Dus
0: tussenstand
17: 1-0.
0: Hier nog steeds 1-0 in het voordeel van RKSVC.
17: Dankjewel, Jos van Ossau. Dan is er nog één wedstrijd waar wij vanmiddag verslag van kunnen doen. En dat is Astrantia tegen Odiliapil. En zoals gebruikelijk zal Leon van Langveld in de pauze en na afloop even voor ons terugkijken op de gespeelde helft. En laten we nou toch Leon weer aan de telefoon hebben. Een hele goede middag, Leon.
2: Ja, goedemiddag. Goedemiddag hier vanaf het Sportpark in Astrantia in Middelaar. Ja, waar ook het zonnetje schijnt. Half schaduw ligt het veld. En dat is ook de kant waar het slechtste gemaaid is. Maar in ieder geval, de Odiliapil leidt met 1-0. En ja, dat was in de 27e minuut. De keeper van Astrantia stond te ver voor zijn goal. En ja, Colin Hout ongeveer vanaf de rand van de middencirkel. En zag het dat hij er stond en lepelde de bal zomaar in één keer over de keeper heen. En dat was 1-0. Dat was het, ja, schitterend doelpunt. Maar de eerlijkheid gebied ook wel te zeggen dat Astrantia gewoon niet voor niks de koploper is in deze vijfde klasse. Want ze hebben gewoon een heel goed stijl. Ze voetballen goed. Vinden elkaar heel makkelijk. Dus wat dat betreft heeft de Odiliapil nog wel wat te doen in die tweede helft. Willem Pelt knokt voor wat het waard is. Dat in ieder geval. En leidt dan ook met 1-0. Maar ja, wat ik al zeg, de eerlijkheid gebied ook te zeggen, is het helemaal terecht. Ja, wie zal het zeggen? Vooralsnog zal het de ploeg van trainer Jeffrey van Os daar niet om halen. Want ja, die groen weer te leiden met 1-0. Dus ja, heel goed. Verder een toch een wedstrijd waar vanaf het begin al de kansen kwamen, voor beide partijen. En ja, het is een levendig duel om te zien voor de supporters hier aanwezig op het Sportpark in Middelaar. Dus de ruststand bij Astrantia tegen Odile Apeel is 0-1.
17: Dankjewel, Leon. Ik zou zeggen, hou het vast in de tweede helft. Want dan is Astrantia waarschijnlijk koploper af. Ja, hebben jullie dan toch mooi gedaan?
2: Kunnen wij dan nog gaan kijken?
17: Nou, dat bedoel ik. Oké, dankjewel. Succes in de tweede helft en tot na de wedstrijd.
2: Oké, tot straks.
16: En tot zover eventjes al die verslagen, Jacques. We hebben ze allemaal op een mooi breitje gehad nu.
17: Oh, nou, kijk eens aan.
16: Toch?
17: Ja, nou, ik denk dat dat gewoon een goede zaak is, hè? Ja. Gewoon even informeren. Dat is onze taak ook elke zondagmiddag weer. Tussen half twee en 2 en 5.
16: Ja.
17: Mooi verslag doen van de vele regionale verenigingen die in actie komen op de voetbalvelden, handbalveld en hockeyvelden.
16: Ja, daar gaan we het ook over hebben straks.
17: Ja, zeker. Tijd voor muziek.
16: Ja, nu we toch eventjes een klein momentje hebben waarin er geen verslaggeving zijn, draaien we even een stukje muziek. En ja, het is Werelddierendag, dus hier zijn de Stray Cats.

0: Update.
1: Luister naar MFM Sports en we draaiden de Stray Cats en de Runaway Boys hier in het programma, zoals gezegd, dat u kent als MFM Sports. We hebben nog naast de live wedstrijden ook andere berichtgeving op het gebied van sport, of niet, Jacques?
2: Jazeker, en daarvan kunt u zeker ook terecht op DTV Nieuws. Elke dag wordt daar ook weer vers nieuws aan de website toegevoegd. Zo las ik een leuk berichtje over de Bossen basisscholen die de komende jaren beter zicht moeten gaan krijgen op de motorische ontwikkeling en het beweeggedrag van hun leerlingen. Het initiatief komt van Team S-Sport en de stichting S-Sport Support. Die beginnen namelijk met een nieuw leerlingvolgsysteem voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Met het systeem kunnen leerkrachten die bewegingsonderwijs geven de ontwikkeling van de kinderen beter volgen. Er wordt niet alleen gekeken naar de motorische vaardigheden, maar ook naar bijvoorbeeld het meedoen aan sportactiviteiten, zwemvaardigheid en beweeggedrag. Met deze aanpak moet sneller duidelijk worden welke kinderen extra hulp nodig hebben. Scholen, ouders en andere professionals kunnen die informatie gebruiken om eerder passende ondersteuning te bieden. Er wordt eerst een pilot gehouden op verschillende basisscholen in Den Bosch en het systeem moet daarna stap voor stap over meer scholen verspreid gaan worden. Volgens oud-basketballer Kees A. Caboom senior van S-Sport is voldoende bewegen belangrijker voor de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen. Dankzij het leerlingvolgsysteem kunnen we beter zicht krijgen in de ontwikkeling van een kind en kunnen we nog beter adviseren, zei Kees Agenboom op de website van DTV Nieuws. Bijzonder is het dat wij bij het uitrollen van het systeem nauw samenwerken met HAN, alle scholenstichtingen voor het basisonderwijs en de studenten van het Koning Willem I College. Ook wethouder Jochem Huibers noemt het belangrijk dat problemen vroeg opgepikt worden. Volgens Huibers, een goede motorische ontwikkeling geeft kinderen letterlijk en figuurlijk een sterke basis. Kinderen die met plezier bewegen zitten vaak beter in hun vel en ontwikkelen meer zelfvertrouwen. Rabobank Den Bosch en omstreken ondersteunt het project financieel via de Rabo. Via het Rabo Coöperatiefonds. Een berichtje over iets wat steeds maar weer terugkeert, Dennis. Ik heb zelf in het onderwijs jarenlang gewerkt en ik weet dat het 30 jaar geleden ook al speelde. Hoe kunnen we kinderen beter gaan volgen bij het bewegen en bij het sporten? Het is toch iets net als de leesresultaten, de rekenresultaten. Het komt elke keer weer terug en het is blijkbaar heel moeilijk om dingen te doorbreken in de maatschappij.
1: Ik denk het wel, ja.
2: Maar goed, gelukkig weer een goed initiatief. En het doet me altijd goed als ik dan Kees Agenboom senior weer ergens langs zie komen en toevallig ook op een foto zie staan. Wat was dat een goede basketballer van EBWC Den Bosch. Jarenlang de top van Nederland. Ja. Heerlijk. En brengt mij weer terug naar mijn jeugd, Dennis. Het doet me goed.
1: Ja. Ja, ik denk dat een hoop mensen dat bij bijvoorbeeld Kees Agenboom hebben. Maar ook bij diverse andere sporters. Als je ziet wat mensen allemaal kunnen presteren op dat vlak. Is toch mooi om te weten. En daar ook weer naar terug te kunnen kijken. En soms ook een beetje verlangen natuurlijk. Ja,
2: ja. Ja. Ja. Nou, zo verlang ik naar de ruststanden.
1: Ach.
2: Nou, ik denk dat Ben Clusters daar heel hard mee bezig is geweest.
1: Ja, het lijkt er
2: en
1: wel
2: als ik zo het overzichtje zie, dan hebben we in ieder geval van vijf klassen nu de ruststanden binnen. We beginnen in Goes. Goes tegen Unie 19. 0-2. Gemert FC Lisse 0-2. Blauw-geel Una 0-0 met de rust, maar inmiddels 0-1. En dan hebben we het over de derde divisie B. We dalen af naar de eerste klasse F. De ruststanden bij Longa 30, RKHVV 0-0. Het is inmiddels trouwens daar 1-0 geworden. Zwaluw VFC tegen OJC 0-1. De Rosmalenaren staan voor. VVG 25 tegen Achilles 29 0-1. En Winterswijk SDOUC 1-0. Dan gaan we zo heel snel voorbij een ruststand van Zwaluw tegen OJC 0-1. Maar ja, is eigenlijk een hele knappe prestatie van het jeugdige Rosmalense team. Want Zwaluw VOC had nog geen puntverlies tot nu toe. Dus je ziet het maar weer. Er blijft gescoord worden en soms op verrassende wijze. Net zoals we dat hebben gezien bij Margriet tegen DHW Schaik. Margriet eigenlijk best goed uit de startblokken gekomen in de tweede klasse G. Maar ze staan nu met 3-0 achter tegen DHW Schaik. Uitstekende prestatie tot nu toe van de ploeg uit Schaik. Bergmansport staat met dezelfde cijfers voor tegen CHC uit Den Bosch. Geelze VOAB is 1-2. Nieuwkuik Haarsteeg 0-0. Het Zand tegen Top 0-0. Inmiddels is SV Top op 1-0 voorsprong gekomen. Trinitas Oosterwijk tegen Desk 1-0. ODC tegen SV SSS 1-1. In de derde klasse A. Heeswijk EGS 20. Dat is een wedstrijd die verplaatst is naar 18 oktober. Vestiland tegen WEC was met de rust 1-1, is inmiddels 2-1 geworden. Mariahout Volkel 2-0. Niet zo'n beste wedstrijd van de Volkenlaren. We zijn erbij live met Wilco van Nieuwland. Schijndel tegen Venhorst 1-0. Nooit gedacht, EVVC 0-0. Prinses Irene, Sparta 25, 0-0. En FC Uden tegen Velox Nuland, 0-1. Tot slot, ruststanden in de vijfde klasse C. Buren, NLC 0-1. Herpinia op Hemert, 0-2. En RKVSC tegen Vita, 1-0. En zojuist hoorden we ook van Leon van Langveld in de vijfde klasse E. De ruststand bij koploper Astancia Odilia Peel 0-1. Astancia de betere ploeg, maar ja, je moet wel kunnen scoren. En dat deed Odilia Peel op uitstekende wijze. Vanaf de middelcirkel recht op het doel geschoten. Keeper stond iets te ver voor het doel. En de voorsprong was binnen. Dit waren de ruststanden van vandaag. Ook sommige tussenstanden nog actueel geactualiseerd door onze eindredacteur Ben Clusters. We gaan even wat muziek doen en dan gaan we toch maar weer snel naar de velden.

0: Update.
1: Muziek van Raccoon, ja, het is Werelddierendag, dus daarom een hoop muziek van beestjes. En in dit geval dus van het Nederlandse groepje Raccoon. We gaan ons weer bewegen richting de Veldenjak.
2: Ja, we beginnen op Sportpark Amstelhoef. Daar zit Bert van den Berg voor ons al te kijken naar de wedstrijd. Margriet, DHW Schaik en alle Schaik-supporters in opperste staat van opwinding. Want de ploeg staat met 3-0 voor met de rust. Is er inmiddels al wat gewijzigd bij jou, Bert? Want je vertelde ons dat Margriet wel goed uit de kleedkamer kwam.
3: Ja, dat wel. Maar de stand is nog steeds ongewijzigd. En dat had hetzelfde geld dat dat 0-4 kunnen zijn. Want een minuutje of vijf geleden heeft DW een strafschop gekregen. Het was een overtreding in de 16 aan de scheidsrechter geweest naar de stip. En de bal werd keurig gestopt door de doelman van Margriet Rezan Baran. Dus dat is echt is toch wel een lichtpuntje. In ieder geval, anders dan wordt het nog erger geweest met de tussenstand. Maar in ieder geval, dat is dus nog 0-3. Margriet, ja, die had hem bijna gescoord, maar bijna telt niet. Paalbal van een kopbal die net langs ging van Maarten Ploegmakers en een schot uit de tweede lijn, wat ook raak links naast ging. En de doelman van DW verrichtte ook nog een goede redding bij een aanval van Margriet. Dus ja, dat, ze proberen het wel, maar ik denk niet dat dat DW het hier uit handen gaat geven. Dat denk ik zeker niet, want ze zijn zelf ook nog steeds gevaarlijk met die uitvallen. Dus wat dat betreft kunnen ze deze wedstrijd vierend uitspelen. En dus met een geruststellende tussenstand hier van 0-3. Dus ja, dan wordt het natuurlijk moeilijk voor de mannen van Margriet. Dus ja, we zijn hier alweer bijna 25 minuten bezig. Dus wie weet wat nog gaat worden. Maar in ieder geval, tussenstand hier. Margriet DHW nog altijd 0-3.
2: Ja, dan gaan we eens kijken in de derde klasse waar Maria Hout en Volkel aan het spelen zijn. Volkel kwam met wat meer energie de kleedkamer uit en dat was ook wel nodig ook om Maria Hout te gaan bestrijden. Het was 2-0 bij jou, Wilco, of is de stand inmiddels bij jou gewijzigd?
4: Ja, dat kun je wel zeggen inderdaad. Ja, zoals gezegd, Volker kwam wel goed uit de kleedkamers. Ik kreeg al een paar corners, zoals gezegd. En uiteindelijk ging de wedstrijd mooi gelijk op. Een paar goede kansen voor Maria Hout. Ook een paar goede kansen voor Volkel. Dus dat bood wel hoop. Maria Hout was was gevaarlijk door Tim Barthen, die vanaf links naar binnen kapte naar zijn favoriete rechterbeen. En de bal net voorbij de kruising van Volkel wist plaatsen. Dus dat was een goede kans. En gelukkig kwam Volkel daar dan goed weg. Even daarna was het nog een vrije kopkans van Rossum van Riehout. Waarbij Vince van den Bos een geweldige redding liet zien. En de bal van de doellijn af kon halen. Ten koste van een corner. Waar verder niks uitkwam. Nou goed, Volker zelf kwam ook twee keer gevaarlijk door. De eerste keer werd Tigo van Loch goed weggestoken. Die wist Jannie Reijnen te bereiken. Die hem in de korte hoek inschoot. Maar de keeper kon hem toch nog net redden. En de andere keer was het een corner waarbij Volker gevaarlijk werd. Alleen ook in dat geval was de keeper goed bij de pinken om de inzet onschadelijk te maken. Daarna sloeg het noodlot toe, om het maar eens kort uit te leggen. Het was al 10 minuten na rust toen Maria Hout gevaarlijk doorkwam en de 3-0 aankomt tegen.

0: tekenen. Daarna werd het zelfs ook nog 4-0. En net een kwartier voor tijd werd het zelfs al 5-0. Dus het, is echt, het begint op een blamage te lijken. Hoe dat Solskjaer hier afgeslacht gaat worden. En ja, dat geeft toch wel reden tot nadenken, zou je zeggen.
1: Oké, dat is niet zo. Ja, terwijl je toch wel aangeeft dat de ploeg goed uit de kleedkamer kwam, geven ze het in een korte tijd weer helemaal weg.
0: Ja, precies. Er wordt echt ontzettend veel ruimte weggegeven. En bij die 3-0 ook. De bal wordt op middenveld onderschept door Mariehout. En ze kunnen vrij op de goal van Volkelaan. De 4-0, we zaten even niet op te letten. En toen zagen we in één keer Tim Bart, de nummer 10 van Mariehout. Die zou weer in balbezit komen, midden voor de 16, geen verdediger in de buurt. En die mochten ze ook zo vrij inschieten. Het is echt onbegrijpelijk hoeveel ruimte dat de spelers van Mariehout krijgen om een goaltje mee te pikken. En dat is bij de laatste ook een identieke goal aan de 1-0. Waarbij dus Vince van der Bos in eerste instantie de bal nog kon keren. Maar in de rebound wordt hij dan toch weer binnengeschoten. Ja, het is ongelooflijk dat hier zo'n grote tussenstand is.
1: Ja, ja, ja. Maar het is echt niet het seizoen voor Volkel op dit moment. Want ze hebben pas één schamel puntje tegen Prinses Irene. Dat gaat niet de goede kant op.
0: Nee, precies. Tegen Prinses Irene stond Volkel nog wel met 3-1 voor. En dat biedt dan wel hoop. Maar ja, je ziet dat het verdedigend toch wel zo broos is dat die 3-1 voorsprong niet vastgehouden kon worden. En uiteindelijk een 3-3 gelijkspel dat Volkel daar genoegen mee moest nemen. Ja. Terwijl op het allerlaatste Prinses Irene zelfs ook nog de kans kreeg om de 3-4 te maken. Laten we dat niet vergeten. Ja, maar goed, de ene puntje dat bleef in Volkel. En zoals het er nou naar uitziet. Zal het een lastig seizoen worden.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar goed, we hebben gelukkig nog heel veel wedstrijden te spelen, Wilco. Dankjewel voor deze update. En we komen wellicht nog even. Nou, ik denk, hoeveel minuten nog bij jou?
0: Het is officieel nog 8 minuten. Dus,
1: okay. Nou goed, misschien hebben we nog tijd om bij je terug te komen. En anders bedankt voor de bijdrage vandaag. We gaan naar Jos van Oostzaal bij RKVSC tegen Vita. Jos, je hebt even moeten wachten, sorry.
2: Ja, hier is de wedstrijd niet beter op geworden. Maar de doelpunten tellen natuurlijk. En Veldri, sorry, die heeft net 2-0 gemaakt. Maar het was een eigen doelpunt van Vita. En dat was in de 78e minuut. Het was een lange bal van de keeper van Veldriel, die veruit schoot, een kaars op de 16 meterlijn bij de Vita-keeper. Keeper was eruit, er was een slechte combinatie tussen de laatste man eigenlijk en de keeper, Max van Aandijk. En wat betekent wat er gebeurt? Ja, je ziet wel eens vaker natuurlijk, ging die bal over de keeper in het leeg doel. En dat betekende 2-0. En wat heeft Vita eraan gedaan om die nog wat draaglijk te maken, dus die 2-1 te scoren. We hebben alleen een kopbal van Jordi Vestering uit de corner op de paal gezien. En voor de rest hebben we eigenlijk niks gezien. Dat is, het voetbal is niet best. En ja, de afvallende ballen zijn meestal voor de spelers van Veldrien. En wat ook een hoofdrol speelt is het trio, het scheidsrechter trio. De scheidsrechter ziet er niet alles bij. Maar de grensrechters blijven aan allebei de kanten vlaggen op geen meters bij het spel. En dan maakt het eigenlijk niet gezelliger op natuurlijk. We hebben dan een minuut of 4-5 denk ik. En dus tussenstand 2-0 in het voordeel van Veldrien tegen Vita.
1: Oké, dankjewel Jos van Oostzaal. Dan gaan we naar de derde divisie B. Goes tegen UD19. Fons Boekelde, je bent in de uitzending.
3: Ja, ik weet niet bij welke stand ik jullie straks verliet. Was dacht ik 1-0 voor UD19.
1: Klopt.
3: Er is inmiddels voor rust verandering ingekomen. Het was het vasthouden van Libby Verzundert in de 16 meter. En scheidsrechter was onverbiddelijk strafschop voor UD19. Jonas Klein hield zich daarmee bezig. Die bracht de UD-naren op een 0-2 voorsprong. En dat betekende tevens de ruststand. De tweede helft is even kijken. 58 minuten. Nee, de wedstrijd is 58 minuten oud. 13 minuten in de tweede helft. En de UD'en zijn in de 55e minuut op een 3-0 voorsprong gekomen. Job Michels, de rechterspits, ging in combinatie aan met Jules Bongers. En Jules Bongers ronde die keurig af. En dat betekent dat de Udenaren na 55 minuten stand. Na 55 minuten spelen op een 3-0-3 voorsprong zijn gekomen. Dus je kan zeggen, dat is in de pocket, maar zo is het nog niet. Want Goes speelt heel veel de lange bal. Die wil toch nog redden wat er te redden valt. Nou zal het misschien na die 3-0 iets minder zijn, maar toen 2-0 was zeer zeker. Dus we hebben nu gespeeld. Vol hier op de klok, stand 0-3 in het voordeel van de Udenaren.
1: Dankjewel, Fons Boekelder. Dan gaan we naar Arie van der Sloot bij Berchem Sport tegen CHC. De thuisploeg goed op dreef.
4: Ja, zeker. Ze waren zeker goed op dreef. En zijn nog steeds goed op dreef, maar we hebben geen doelpunten gezien. Maar hadden zeker al één of twee toch wel in moeten vallen. Ja, toch mooi uitgespeelde kansen. En dan even een beetje slorger erbij. Maar goed, dat... Dat moet natuurlijk allemaal kunnen. Maar Berchem die voetbalt op dit moment tegen 10 man. Want in de 45e minuut de tweede gele kaart voor Ricardo Kessels van CRC. En die kon de kleedkamer opzoeken van de scheidsrechter. Dus dat is Berchem in de hele tweede helft. Althans tot nu toe met tegen 10 man van CRC. Maar er is nog weinig van te merken. Want CRC die komen toch af en toe nog wel gevaarlijk naar Joep Hoefnagers. Maar het resulteert nog steeds niet in doelpunten voor die mensen. Er zitten er een paar in die kunnen verrekte goed voetballen, zoals wij het Berg zeggen. Maar ja, helaas, dat komt er ook niet echt uit. Er zal toch wel een probleempje bij hun zijn. Maar goed, daar hebben wij niks over te merken. Dus even kijken. Op dit moment is Maiko Lammers is weer warm aan het draaien. Dus er zal er ook wel een beetje vuur meer in komen weer in de voren. Die nieuwe spits die we bij Berchem hebben. Dus we gaan het hier afwachten. We hebben inderdaad nog een 3-0 stand. En we hebben 58 minuten gevoetbald.
1: Oké, dankjewel Arie van der Sloot. Dan gaan we naar Benny Kuipers. Herpinia tegen Ophemert. Daar was de tussenstand 0-2. Hoe staat het bij jou nu, Benny?
5: Er zijn in ieder geval weer twee doelpunten gevallen. En na de rust, ja, Pien heeft natuurlijk na een bizarre eerste helft een 2-3-tal wissels toegepast in de rust. En kwam ook goed uit de kleedkamer. En zocht de aansluitingstreffer in de 5e minuut via invaller Bart van de Heuvel, die van bovendien in het veld is gekomen. En dan ga je toch weer een beetje hopen. Maar nauwelijks 3 minuten later scoorde de wit-zwarte weer van Ophemert. Deden dat met een hele slimme uitval. En het was dezelfde doelpuntenmaker Rick Stappen. Die ook de eerste treffer maakte. Deze derde goal voor zijn rekening nam. Een mooie actie over links. En schoot diagonaal hard en onhoudbaar in voor Robin Derks. En Herpinia dat toch leek terug te komen in de wedstrijd. Lijkt duidelijk toch weer eventjes aangeslagen te zijn na die 1-3. Want het is nu weer zoekende. En het zal toch nog alles proberen om die tussenstand proberen te herstellen. En ik moet zeggen, de tweede helft gaat het ook wel iets beter. Maar ja, het is toch maar weer even afwachten. Want met twee doelpunten verschil voorsprong voetbal je toch altijd wat makkelijker. We hebben nu gespeeld 60 minuten. Dus Herpinia heeft nog een half uur om die schade te doorbreken. Of misschien te verhelpen. We wachten het maar af. Voorlopig tussenstand hier 1-3.
1: Dankjewel, Benny Kuipers. Dan gaan we naar Joop van Lanen. Tot slot, FC De Gak tegen SCMH. Joop.
6: Ja.
1: Joop, je bent in uitzending.
6: Ja, hier is... Je hebt al ruim 15 minuten gespeeld. Op precies te zijn 17 minuten nu. Maar we moeten even terug naar het begin van de tweede helft. Even kijken wat hier nog uitkomt. Nee, dat toch wel. Ja. Nee, hij keeper heeft hem weer. Nou, oké, okay. een scrimmage voor het doel van SCMA. Dat is Frank Weideven die tot twee keer kon inzetten, maar twee keer bracht keeper redding. Maar we moeten even terug naar het begin van die tweede helft die begon. Ja goed, en meteen al een minuut gespeeld en de rak komt op 2-1. Er was Frank Weideven ook die zijn aandeel erin had. Over de rechterkant stroomde niet op. Hij kon Siem... Timmers bereiken op de rand 16. Ja, en die trapte wel prima in de linker benedenhoek. En dat betekende de 2-1. Maar na de aftrap meteen nam de FC Drak weer over. En ja, een minuutje later was het 3-1. Ook ongeveer hetzelfde scenario, ook over de rechterkant weer. En de bal kwam deze keer bij Kai Kuipers en ook hij schiet de bal binnen. En dat betekent het 3-1. Ja, goed, en dan is het even slikken, denk ik, voor SCMA. De keeper had onze keeper, die we gewisseld hadden, in de rust nooit gedwongen. De andere keeper, die had een botsing, weer zelfs een botsing. Nou, daar had hij te veel last van, dus die is in de rust achtergebleven. En daar is Sepp van der Wijs voor in de plaats gekomen voor Teun Kessers. En die keeper staat nu op doel. Die had de eerste 5 tot 10 minuten nog geen bal, bijna geen bal geraakt. Want toen was de raakte even helemaal heer en meester. Ja, goed, daarna is het toch weer wat omgedraaid en heeft ook SMA weer een kantje gehad, maar was de keeper attent en kon hij hem redden. Maar veel speelt zich af op de helft van SMA. Goed, we kijken wat er hier gebeurt. Nu komt SMA er even wel goed uit. Dan zit eindruimt nummer 10, dribbelt de 16 in. Wordt hij op de huid gezeten en hij sleept er een hoekschop uit. Dus ja, goed, dat zijn die spelprikken die we kennen van de eerste helft. Die SCNA af en toe in huis heeft. Even kijken, zou we die nog mee kunnen nemen? Is heel kort. De kans voor SCNA, kunnen ze nog terug in de wedstrijd komen, is dan de vraag. Even kijken wat er gebeurt. Hij gaat aanlopen en komt over de trap en dan komt hij voor het doel en dan wordt de bal. Het is een scrimmage, maar de bal gaat er uiteindelijk uit. En dan zal hij nu een hard geschoten worden, maar dan gaat hij ver over. En dan kunnen we het hier wel laten. Dan is de stand nu na bijna 20 minuten spelen in de tweede helft 3-1 in het voordeel van FC Drakt. Ja, dat is het.
1: Oké, dankjewel Joop. Mooie tussenstand. 3-1 FC Drakt tegen SCMH. De klok van 4 komt eraan. Hoe gaan we die benaderen?
7: Nog wat muziek en dan zometeen weer bij u terug met het laatste gedeelte van MFM Sport. Oftewel, tot zometeen.

0: FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
5: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
6: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
4: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 4 uur.
7: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. En dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wat veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwmeer 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. Heeft ermee te maken dat de A9 dicht is. De weg Diemen-Alkmaar. Dat is in beide richtingen zo bij Amstelveen Stadshart. Nog tot 8 uur vanavond, want er wordt een vrachtwagen geborgen. En daardoor dus die vertraging ook op de A4, want je rijdt om via de A10 Zuid. De A6 Emmeloord Lelystad bij Zwifter bandwerkzaamheden, kwartiertje oponthoud daar. En 5 minuten vertraging nog op de A10 Oost vanuit het Koenplein naar knooppunt Watergaasmeer bij Zeeburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
10: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
11: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
12: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
13: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
14: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
10: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.

0: MFM Sport.
1: En dan zijn we weer voor het laatste uur van MFM Sport. Tot de klok van 5 uur zijn we bij u met de laatste verslagen van de wedstrijden die nog gespeeld worden op dit moment, Jacques.
2: Jazeker, en we beginnen in de derde divisie B, waar het er toch op lijkt dat UDI-19 uit Ude de vijfde plaats van Goes over gaat nemen in de derde divisie B. Want ze staan met 3-0 voor in Goes. Fons, een goede wedstrijd van de Umenaren vandaag.
3: Net
4: wat het op in, hè? De score. Ja, het was 3-0, maar dat is inmiddels alweer veranderd. De stand is opgelopen voor de Udenaren tot een 0-4 voorsprong. Het was een afgeslagen aanval waar, even kijken, Robin Gerards van profiteerde. En die in de rebound de 0-4 kon binnen tikken. Dus je kan wel zeggen, nog met een kwartiertje op de klok hier, dat de winst binnen is. Verleden week krijgen we een nederlaag van 4-0. Dat hebben ze vandaag recht getrokken. Natuurlijk is Goes geen FC Rijnvogels. Maar 4-0 verliezen en vandaag met 4-0 winnen. Dan ben ik tegen je knap hersteld. Dat je je knap hersteld hebt. Maar het is er nog niet afgelopen hier. Dus inmiddels heeft de trainer 3 wissels toegepast. Robin Gerards is uit het veld. Tito Illich en Job Michels. Daar zijn er in de plaats gekomen. Jip de Jong, Bo Geurts en daarnaast. Daar gaat hij de resterende 15 minuten nog mee verder en kijken of ze die voorsprong kunnen uitbreiden. Anders laat Zwaan even vasthouden. Met 13 minuten op de klok. 4-0 in het voordeel van de Udenaren. Het zal een prettige thuisreis worden als dat zo mag blijven.
2: Ja, zeker weten. En de vijfde plaats nemen ze dan over.
4: Hier krijgt jullie door het oog van de naald. Een voorzet vanaf de rechterflank. Die keek die bal eindelijk naast. Die bal landde tegen de paal en zo nog binnen het veld. Dus de vraag is geweken. Stand ongewijzigd. 0-4 in het voordeel van de Udenaren.
2: Oké, dankjewel. Ook met een goede wedstrijd bezig is Berchem Sport tegen het Bossen CHC. Arie van der Sloot, hoe is de stand bij jou inmiddels?
5: De stand is inmiddels 4-0 geworden voor Berchem Sport. Een overtreding of een strafschop benut door Mats Teunissen. Sam van Vught, die werd gevloerd in de 16 meter. En dat was het van tevoren, werd ook al een keer per soepje onderuit genomen. Maar ondernam de scheidsrechter niks en deze was minder erg. En die gaf je wel, maar goed, who cares. Het is in ieder geval 4-0 geworden bij Berchem Sport. Ja, het had zeker wel een paar doelpuntjes bijgemogen. Maar goed, daar hebben we niet aan voor zeggen. Tijn de Poots gewisseld voor Nick Tielemans. En Per Soeks, Maiko Lammers is in de plaats gekomen, ja. Terres Hoeks, die hoefde de bal even terug te tikken en op zijn vucht. En dan zou je zomaar in hoeven te lopen. Maar meneer, die gaat even met een hakje. En ja, die stond 4-5 meter naast de goal. Dus je wist bij God niet waar de start. Nou, heeft Tom Kofferman, misschien is dat het zo wel is. Maar in ieder geval, die werd gelijk gewisseld. En dan moet je ook een klein beetje serieus nemen. En niet zo liggen te doen of dat je het zaalvoetballer bent. Dus, maar goed, dat is goed opgelost. Berchem, ja, het kan allemaal beter. Een beetje slorgend worden. Maar ja, CRC is nou een paar keer gevaarlijk geweest. Maar ja, die worden ook moe met 10 man. Dat is het best wel te zien nu. Dus Berchem moet even kijken of precies nou een kwartiertje. Nou ja, die 4-0... Maar wij zouden graag een paar doelpuntjes meer hier zien. Want Berchem die voetbalt best wel een goede partij. Ze weten elkaar heel goed te vinden. Dus dat is best wel goed ingeslepen. Dus we wachten hier af. Misschien nog een paar doelpuntjes bij. En anders blijft het hier 4-0 voor Berchem Sport.
2: Oké, dankjewel voor je bijdrage, Arie van der Sloot. Gaan we naar Benny Kuipers in Herpen. Sportpark Wilgendaal. Tegen Ophemert. Een sterke tegenstander. Hoe staat het nu, Benny?
6: Ja, inderdaad, een sterke zeerand, Jack. En ze hadden de wedstrijd goed onder controle. Maar in de 74 minuten was er een uitval van Arpinia. En Silva die werd onderuit gehaald in het strafgebied. En Arpinia kreeg het strafgebied. En de penalty de Mike Jansen werd in de 75 minuten erin geschoten. En dat betekent dat het 2-3 is geworden. Terwijl Ophemert nu in ieder geval een paar spelers gaat wisselen. Arpinia heeft dat ook gedaan. Ze willen toch nog proberen om hier een punt uit de strijd te halen. En daar heeft het nog gezegd en schrijven 12 minuten voor met wat blessuretijd. Die er ook is is geweest. Maar ja, op een moment krijgt eigenlijk een betere kans met die uitvallen. Maar Pina probeert in ieder geval met Miller, die het vandaag weer heeft, de aanval in te zetten. Dan gaan ze nog een keer met Gijs van de Heuvel, die bal weer naar voren krijgt. En inderdaad, bij Harmees krijgt ook zojuist ingevallen. Nu is Mike Jan van Bal, die geeft die bal over rechts mee aan Van Ooyen. Kan die bal binnenhouden of kan die bal niet binnenhouden? Zo te zien wel. Wordt dan weggeduwd. Fysiek, ja, dat heb ik al een paar keer vaker gezegd. Leggen de rood-zwart het ook nog wel eens af. Ze laten zich iets te makkelijk het kaas van het brood eten. En het heeft in ieder geval de bal alweer veroverd op de middenlijn. En dat is natuurlijk Thomas Zondwijk. Die heeft weer gooi naar voren probeert Da Silva weer te bereiken. Die kan die bal misschien binnenhouden. Wordt moeilijk, wordt lastig, wordt in de hoek gedreven. Maar heeft de bal binnen in ieder geval. Kan hem terugleggen voor Jesse van Boekel. Misschien dat hij hem in de pot kan gooien. Dus nu weer even druk van Pina na die tweede treffer. Jesse van Boekel weer naar de achterlijn. Komt niet voorbij zijn tegenstander. Probeert toch voor te zetten. Lukt het niet. De bereiking wel Willem Verras. Die gaat die bal terugleggen naar Bart van de Heuvel. Die heeft een goed schot, maar staat helemaal afgedekt door twee spelers van Op Hemert. Probeert ze nu uit te dagen en haalt er in ieder geval een hoekschop uit. Ik weet niet of ik hem nog mee kan nemen in verband met het nieuws.
2: Ja hoor. Ja, dat kan.
6: In ieder geval, de corner die zullen we dan nog even meenemen. Die gaat heel snel genomen, maar Herpina heeft natuurlijk haast. Komt de bal, wordt hoog in de doelmond gegooid. Achterin bij de tweede paal, dat Silva komt er net niet bij. Dan is het misschien Van Ooyen die nog of Luns of die. Nee, dat lukt allemaal niet. We hebben nog te gaan, terwijl het al vrij. Nog 11 minuten met wat blessuretijd. Klein kwartiertje zullen we het noemen. Tussenstand tussen Herpina en Op Hemert is 2-3.
2: Oké, okay, dankjewel Benny. Dan gaan we naar FC Drak tegen SCMH. 3-1 stand voor de thuisploeg. Ja, wat is het vervolg geweest bij jou de laatste paar minuten, Joop?
0: Ja, van alles gebeurt eigenlijk, maar, niet, maar geen doelpunten. Het zit nog steeds 3-1. We spelen nu de 82e minuut. Dus een minuut of acht nog te spelen, maar er komt een zure tijd bij. Want we hadden gewisseld in de 72e minuut. Kwam Jens van de Venner in, een 17-jarig talentje. Dat we spelen met A. Een prachtige goal speel ik nu mee. Dus Sim. Team Timmers, ja, die krijgt de bal weer identiek, zou ik, moet ik het noemen, als een goal die hij vlak naar rust maakte. En hij heeft een makkelijke trap, zowel in zijn rechter als in zijn linker. En net als bij de voorgaande trapje met zijn linker bij de keeper aan de rechterkant binnen. En dat betekent dat het 4-1 is hier ondertussen. Maar ik was nog aan het vertellen, en dat was ja, goed dat Jens, de jong manneke kwam erin, en, maar die heeft er niet lang plezier van gehad. 3 minuten stond hij in het veld en toen ja, werd hij eigenlijk op het middenveld in een duel neergelegd. Maar toch zodanig dat hij, ze zijn er nou denk ik even met een ziekenhuis. Dus het was toch, dat viel een beetje allemaal verkeerd uit. En ja goed, er is, Lars Gevers is er daarvoor in de plaats gekomen. Dus dat was toen, dat was rond die 75e minuut. Ja, daarna, het is wel steeds de rakje, steeds de bovenliggende partij en dat wel. Maar ja, het voetbal op zich is allemaal toch nog wel best wel wat slordig af en toe. Maar ja, zoals je al net meekreeg, de 4-1 dus door Siem Timmers. En de wedstrijd is hier daarmee wel een beetje gespeeld. En gaat de rak hier van de middag gewoon die 3 puntjes... bijschrijven. Nu, als ik nu op mijn klok kijk, dan is het nog, dan hebben we nog te spelen 7 minuten nog op de klok en dan zit het er weer op. Ja, dat is het voor 4-1 bij FC Drak tegen SCMH.
2: Oké, dankjewel Joop van Lanen voor jouw bijdrage vandaag. Dan gaan we naar de Counting Crows. Als het goed is.

0: Brabant.
1: Luister naar MFM Sport. We zijn bezig natuurlijk met een uitzending waarin we u zoveel mogelijk op de hoogte stellen van de wedstrijden die vandaag gespeeld worden. Maar we hebben ook andere sportberichtgeving. Daarvoor kijken we altijd richting Jacques Holte.
2: Ja, maar we gaan eerst even nog naar het voetbal. Want Unie19 doet het ontzettend goed in Goes in Zeeland. En staat met 4-0 voor in de derde divisie B. En is op weg om de vijfde plaats van Goes over te nemen. Een goede prestatie van vandaag in het verre Zeeland voor de Udense ploeg, die zeer wisselvallig bezig is, maar wel op de vijfde plaats staat. Gemert kon het vanmiddag niet bolwerken tegen het sterke FC Lisse en verloor thuis met 0-2. En Blauw-Geel 38 en Una die verdeelden allebei de punten 1-1. Een berichtje, zoals je al eigenlijk zei, Dennis, dat heb ik zeker nog wel. Er is van alles te doen in het land over het AZC wel en het AZC nee. Nou, in Uden komt er wel een AZC. Het is zo dat het nieuwe terrein, zeg maar, aan de Boekelseweg nog niet helemaal klaar is. Het zou 1 oktober opgeleverd worden, maar dat wordt wel een maand of twee later. Maar gelukkig kunnen de asielbewoners die gebruik maken van het Van der Valk Hotel nog 2 weken daar blijven. Maar goed, het protest in Uden ging met name om het feit dat het nieuwe asielzoekerscentrum aan de Boekelseweg dicht bij de sportclubs zich bevindt. Nou, de gemeente is daar goed in overleg met de clubs mee bezig om ervoor te zorgen dat de situatie zo veilig mogelijk wordt. Er zijn inmiddels al wat struiken gesnoeid, zeg maar. En ook bij hockeyclub Uden wordt ervoor gezorgd dat in goed overleg er een nieuwe ingang gemaakt wordt. Door de komst van het AZC wordt die bij de Udense hockeyvereniging verplaatst. En hij wordt ook aangepast. De aanpassing is nodig. En de gemeente werkt daar goed aan mee. HCU, de Udense hockeyvereniging, werkt al langere tijd aan plannen voor de verbouwing en aanpassing van het clubgebouw. De nieuwe entree krijgt een opener karakter en moet beter aansluiten op de veranderde omgeving. Ook rond de toekomstige AZC hebben maatregelen genomen om de boel opener en sociaal veiliger te maken. Zoals ik net al zei, er is een heleboel groen teruggesnoeid en er wordt ook extra verlichting aangebracht. En de structuur van de Boekelseweg is ook al aangepast en veiliger gemaakt. De gemeente die zijn daar uiteraard bereid om aan mee te werken. En laten we gewoon positief denken. En zoals de bewoners van het Valk Hotel eigenlijk achteraf nauwelijks overlast hebben gehad van de asielzoekers, wensen wij dat alle sportverenigingen en inwoners van Uden ook toe bij het nieuwe terrein van het AZC aan de Boekelseweg. Dat was een berichtje. Ik kijk eventjes voor mij naar links en dan zie ik de druppels weer op het voorhoofd staan van onze eindredacteur die aan het verzamelen is.
1: Ja.
2: Er zijn nogal wat wijzigingen gekomen, Dennis, met betrekking tot de indeling van de regionale ploegen.
1: Ja.
2: En het blijkt gewoon dit jaar toch een stuk moeilijker te zijn om alle eindstanden, maar zo ook ruststanden, te verzamelen.
1: Het is een puzzel.
2: Dus dat is best wel een puzzel, maar ja, Bendy kent alle wegen op het net. En proeft die bij voetbal.nl bijvoorbeeld af. Hij is nog bezig. Dus ik denk dat we hem even nog wat ademruimte geven.
1: Oh jawel.
2: Ik zou zeggen, gooi er nog maar eens een muziekje in, Dennis. Okay. Wat heb je klaarstaan voor de luisteraars?
1: Ja, het is Dierendag. Dus weer iets met een dier in het, in dit geval in de naam. Het is Atomic Kitten en You Can Make Me Whole Again.

0: FM. Update.
1: Een derde helftplaatje inderdaad, in dit geval van Paul de Leeuw. Jawel, Werelddierendag. En vlieg met me mee naar de regenboog. We gaan ons nog eventjes verplaatsen naar, in dit geval, Middelaar, dacht ik.
2: Jazeker, Astrantia tegen Odilia Peel. Leon van Langveld is aan de telefoon. Leon, daar zijn we weer.
3: Ja.
2: Jullie stonden met de rust eigenlijk tegen de verhouding in met 1-0 voor bij Astrantia, de koploper. Hoe is de wedstrijd afgelopen voor jullie?
3: Ja, de wedstrijd is niet goed afgelopen. Het is 3-2 geworden in het voordeel van de thuisploeg van Astrantia. Het was weliswaar 5 minuten na rust. Was het Colin Hout die opnieuw scoorde en de 2-0 voor het Dilip Peel aantekenen. Maar daarna ging... werd het toch de druk te groot voor de Groenwitten. Wat ik al zei in die eerste helft, het is een heel goed team. Astrantia, de 2-1 die kwam. En even naar de rand de 2-2, daar was weinig op aan te merken. Die 3-2, daar floot de scheidsrechter voor een penalty. En ja, die was zeer discutabel. Niet zozeer omdat Bas van den Brand de bal met de hand speelde. Maar omdat er momenten waarop dat, die speler de bal van een ander speler van Astrantia neemt. Ja, die kreeg de bal via de hand mee. Dus dat was wel heel discutabel. Ik heb dan ook geprobeerd om in ieder geval de scheidsrechter op andere gedachten te brengen. Omdat hij dat niet kon zien. Misschien niet, wellicht niet. Scheidsrechter wuiven het echter resoluut weg. Ik moet zeggen, het was een hele jonge scheidsrechter uit Kuik. Veel verder op de hele wedstrijd, niks aan te merken. Daar kun je van zeggen van, ja, wat moet hij daarmee? Ja, het is niet anders, daar kan je over roepen. Maar als ik over het geheel gezien de hele wedstrijd zie... Ja, dan mag je zeker een scheidsrechter niet schuld geven. Sterker nog, ik teken er nu voor als we de komende 19 wedstrijden zo'n scheidsrechter krijgen. Een jongen van een jaar of... 17, 18 denk ik. Dus daar teken ik voor. Hoe zuur het nu ook even is voor de Dilip Peel draagsgroep. Maar dat moet dan, mag ook wel eens gezegd worden. We horen ook wel eens andere geluiden. En we zien wel eens hoe dat fout kan gaan. Maar dit echt niet. Wel de druiven zuur voor de Dilip Peel draagsgroep. Want waar het echt voor knokt en helemaal voor heeft gestreden. Is helaas toch niet gelukt. Strijdlust was er genoeg. Het kwaliteitsverschil was er nou net eenmaal. Ik denk dat, als je kijkt, de jonge ploeg die trainer Jeffrey van Os heeft. Ik denk dat Astrantia met toch ietsje meer ervaring die ballen makkelijk naar elkaar weet toe te spelen. Makkelijker weet te vinden. Misschien ook op deze knolletuin toch ook wel wat meer gewend is. Want het is echt een dramatisch slecht veld. Ik weet nog dat trainer Patrick Pothuizen de vorige keer, dat was alweer een jaar of 4 geleden, dat hij zei van, we hebben jullie een mooi hoofdveld. Ja, dat snap ik. Dat klopt. Maar als je dit gewend bent, dan zijn alle hoofdvelden mooi. Dat geldt voor beide partijen. Dus ook daar kun je geen excuus voor vinden. Odilia Peel gaat met lege handen terug naar de Peel. De punten blijven hier in Middelaar. Astrantia tegen Odilia Peel 3-2.
2: Oké, dankjewel Leon. En sportief zoals je over de scheidsrechter praat. Je blijft altijd eigenlijk neutraal. Dankjewel daarvoor.
3: Ja.
2: Fijne zondagavond.
3: Dat hoort ook.
2: Fijne zondagavond.
3: Ja, dankjewel. Ja. Voor jullie ook en voor de rest van de luisteraars ook. Fijne zondag nog en tot volgende week.
2: Tot volgende week. En dan... Hebben we eigenlijk het voetbal voor vandaag wel gehad?
1: Ja, volgens mij wel. Nee.
2: Alleen zijn we heel erg benieuwd naar de einduitslagen.
1: Ja.
2: En ik zie dat... Ja, volgens mij is Ben naastig op zoek naar informatie over het hockey. En over het handbal nog een keer, maar dat gaat niet worden.
1: Nee.
2: Dan gaan we maar even toerfietsen. Denk je dat ook niet, Dennis?
1: Sorry?
2: We gaan toerfietsen. Is dat ook goed?
1: Ja, prima.
2: Ja, want in Volkel, hè, daar hebben ze een voetbalclub die het op dit moment niet zo lekker doet. Maar TWC Volkel, de toerwielerclub Volkel, bestaat 40 jaar. En je mag allemaal lid worden, maar niet wanneer je een elektrische fiets hebt. Want die is verboden daar. Op een zondag in maart 1987 gaan fietsers van wielerclub Volkel er voor het eerst samen op uit voor een fietstochtje. Inmiddels bestaat de club dus 40 jaar. In die jaren is heel veel veranderd. Maar zoals ik net zei, een elektrische fiets komt er bij de club niet in. TWC Volkel zag op 8 december 86 het levenslicht. Het doel van de vereniging was onder meer om samen erop uit te trekken, en maar ook om samen weer thuis te komen. Zonder wedstrijdelement dus, de tocht maken van ongeveer 60 tot 120 kilometer, afhankelijk van het moment in het seizoen. Zo'n 30 leden stonden in maart 87 aan de start van de eerste toertocht. En aan de hand van de fietskalender werden er voor 8 maanden tussen de maanden maart en oktober fietstochten uitgestippeld naar verschillende uithoeken in de regio, zoals de Meierij, de Peel en het Land van Kuik. Daarbij zorgde een aangewezen lid voor een goede pauzeplek met koffie en thee. Nou, ongetwijfeld zal er ook een stuk appelgebak bij komen bij heel veel fietsers. En in 1989 trad TWC toe tot de Nederlandse Toerfietsunie, de NTFU. De landelijke overkoepelende vereniging voor toerfietsers. Het aantal leden groeide ook en de eerste vrouwen gingen zich aanmelden. Eind jaren 90 had TWC ook voldoende vrouwelijke leden voor een aparte damesfietstocht. Vanaf 25 februari 1999 maakten vrouwen op zaterdag een fietstocht van 40 tot 100 kilometer. In 2013 startte TWC een jeugdgroep. Inmiddels heeft TWC zo'n 70 leden verdeeld over de 4 fietsgroepen die wekelijks een tocht maken. TWC schat dat er in de 40 jaar zo'n 1600 tochten zijn georganiseerd. En in kilometers gaat het dan zeker over 130.000 kilometer. Behalve de groei van het aantal leden groeide ook het gebruik van de technologie. Zo gaat het om technologie van geavanceerde meters die de snelheid meten, de afstand, het gemiddelde, de hoogtes die je hebt afgelegd en de hartslag. Maar wat er nooit veranderd is bij de vereniging is dat je zelf moet trappen. Eén ding blijft, de persoon die zal zelf moeten trappen. Er is dus ook afgesproken in het huishoudelijk reglement dat er geen gebruik gemaakt wordt van elektronische fietsondersteuning in verband met de veiligheid. Door de jaren heen maakte TWC vooral toertochten vanaf Volkel, maar daarnaast ging de club ook de grenzen over. De vereniging heeft 30 jaar deelgenomen aan de 255 kilometer lange internationale toertocht van Diekirch in Luxemburg naar Valkenswaard. Ook werd de Ardennenklassieker Luik-Bastenaken-Luik, bekend van de gelijknamige wielerklassieker, afgelegd. En dat gaat dan toch over een afstand van 220 kilometer. Hoewel het seizoen van TWC eigenlijk duurt van maart tot en met oktober, wordt er ook in de winter gefietst en jarenlang werd er door de club in februari een veldrit gehouden. Een mooie vereniging dus in het Volkelse. En we wensen de vereniging nog heel veel mooie jaren op weg naar het 50-jarig bestaan, Dennis.
1: Ja.
2: En dan denk ik dat dat berichtje nu afgerond kan worden. Het was lang genoeg voor de luisteraars.
1: Ja.
2: En ze zijn weer
1: helemaal op de
2: naastig op zoek naar muziek. Nou is Ben nog wel aan het bellen.
1: Ben is nog aan het bellen volgens mij. Dus die probeert nog iemand te bereiken. Van hetzij de hockey, hetzij de handbal. Vermoed ik dus.
2: Ja.
1: Het
2: blijft een hele tijd stil.
0: Jordi met Ben Kroesers, MFM Sport. Goedemiddag. We krijgen Bart niet te pakken.
2: Oké, okay, ik denk dat we maar even een muziekje moeten draaien. MFM.

0: FM Update.
1: Ja, luister naar Owl City en Good Time. En ja, we hebben inderdaad al een behoorlijke good time gehad. Maar we gaan ook nog eventjes contact leggen met met het telefoonlijntje, Jacques.
2: Ja, we hebben in iets na drieën hebben we al gehad over de mooie uitslag die Dynamico Handbal gisteren behaald heeft. Maar het is ons toch gelukt om een speler van het team in de uitzending te krijgen. En dat is dit keer Jordi van Erp. Een hele goede middag, Jordi.
3: Hoi, goedemiddag.
2: Jullie hebben gisteren een mooie overwinning behaald tegen Hellas. Vertel eens over de wedstrijd. Hoe is die tot stand gekomen?
3: Ja, het was een hele mooie overwinning inderdaad. Defensief stond het eigenlijk vanaf het begin erg goed. Kwamen onze afspraken na en het spelplan werkte, waardoor we Hellas eigenlijk van het scoren af konden houden.
2: Ja. Jullie hadden een uitstekende seizoensopening met 2 zegens. Dat werd gevolgd door 2 nederlagen door wat wisselend spel. Heb je toch weer de winst te pakken gehad. Het gaat lekker dit seizoen.
3: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. De neus is dan allemaal dezelfde kant op. En we maken plezier met z'n allen. En dan zie je ook dat de resultaten volgen. Dus dat, dat is heel fijn.
2: Ja. Ik heb het gevoel, Jordi, dat dit jaar de ploegen een zekere nivellering plaatsvindt. Dat de spelers de teams tegen elkaar kunnen winnen. Is dat een goed beeld of is dat te snel gezegd?
3: Nee, ik denk inderdaad dat je dat precies goed verwoordt eigenlijk. Vanaf de nummer 1 tot en met de nummer 12 durf ik wel te zeggen, kan van elkaar winnen. Het lijkt erop dat PSV dat PSV wat minder is.
2: En BVO 2.
3: Maar de andere ploegen liggen eigenlijk heel dicht bij elkaar. Dus dat maakt de competitie wel leuk, ja.
2: Ja, zeker. En ook zeker kansrijk. Het lijkt er inderdaad op dat Volendam 2 houdt BFC en PSV afhaken wat dat betreft.
3: Klopt.
2: En voor de rest is tussen Aalsmeer 2 dat het 4 punten heeft en koploper Rotterdam 8 punten. Ja, dat zijn maar 4 punten verschil, dus dat is mooi.
3: Ja, precies. Ja, zeker. En wij staan er mooi tussen.
2: Ja, het doorselecteren wat bij jullie heeft plaatsgevonden heeft dus zijn werking.
3: Ja, daar lijkt het wel op. Je ziet dat de jonge jongens afgelopen seizoen eigenlijk op de deur geklopt hebben. En daar plukken we nu de vruchten van. Dus dat is gewoon heel fijn dat de groep breder is geworden. En daar komt de kwaliteit alleen maar te goede.
2: Ja, wat ik van Bart begrepen heb is dat met name bij de 2 wedstrijden die jullie verloren hebben, dat het verschil in per wedstrijdhelft nogal opvallend was. Gisteren was een stabielere wedstrijd wat dat betreft.
3: Ja, veel stabieler. Je zag wel dat er een fase was waarin we scorend ook even moeizaam, dat het even moeizaam verliep. Maar de dekking stond eigenlijk gewoon zo goed dat Hellas daardoor alsnog niet dichterbij kon komen. En toen eigenlijk na de time-out zag je dat we het weer een beetje meer op konden pakken en dat we ons eigen spel weer konden spelen. En dan volgen de doelpunten ook vanzelf.
2: Ja. Welke tegenstander heb je volgende week? Weet je dat toevallig?
3: Volgende week spelen we op zondag uit tegen Aalsmeer. Dus de onderste van het rijtje dat jij zojuist opnoemde.
2: Ja. Nou ja, winstkansen dus.
3: Zeker, ja. Kansen altijd.
2: Nee, maar goed, ik denk dat het een heel leuk seizoen voor jullie kan worden na het bittere seizoen van vorig jaar, waar je wel verdient, maar toch in de play-offs terecht kwam. En het klassebehoud voor het 8e jaar op rij, geloof ik.

0: wisten te realiseren. Dus jullie horen gewoon in de Next League thuis. Dat blijkt wel. Ik wens jullie volgende week zondag heel veel succes, Jordi. En ja, ik vraag altijd naar de topscorers. Was jij er weer een van?
1: Nee, dit keer was eigenlijk Wout die echt de meeste doelpunten voor zijn rekening had genomen. Ja. Die had er weer 9 in het mandje liggen, dus die was weer aardig op schot voor ons.
0: Ja, hartstikke fijn. Hey, fijn dat je in de uitzending wilde komen even voor ons, Jordi. En ik zou zeggen, heel veel succes deze competitie. En volgende week dan eventueel niet in de uitzending, maar over 2 weken hopen we jullie wel weer in de uitzending te hebben. En als het goed is, gaat Bart dat dan weer verzorgen.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Zeker. Het gaat helemaal goed komen.
0: Goed, okay. Zo. Dankjewel. Fijne zondag.
1: Jo, hetzelfde. Hoi.

0: En zo even gesproken met Dynamico-speler Jordi van Erpen. Nu is het alweer tijd voor de einduitslagen van de wedstrijden van het voetbal van vandaag.
1: Derde divisie B heb ik al eigenlijk genoemd. Ik zal het nog even herhalen voor de luisteraars die even weg waren. Goes Unie 19-0-4. Gemert Lisse 0-2. En Blauwgeel Una 1-1. Eerste klasse F, Nivo Sparta HVCH 3-2. Lonka 30 RKHVV 3-2. VFC Zwaluw tegen OJC 1-1. De Bataven Bemmel 4-1. En Plina Zutphen 0-2. VVG 25 Achilles 29 0-3 en Winterswijk tegen SDOUC 1-0. Tweede klasse G. Berchem Sport haalde uit tegen 10 man van CHC, want de Bossenaren speelden de tweede helft nog maar met 10 spelers na een tweede gele kaart van een van hun spelers. Het werd 6-0. Geelze VOAB 1-3. Nieuwkuik Haarsteeg 2-1. Het Zand Top 0-1. Trinitas Oosterwijk tegen Desk 3-1. De eerste nederlaag voor koploper Desk. ODC tegen SVSSS 2-2. En Magriet leed een pijnlijke nederlaag tegen het veel betere DHW Schaik 0-3. We waren er live bij vandaag. Derde klasse A, Heeswijk EGS 20 is verplaatst naar 18 oktober. Festilent WEC 2-2. Mariahout Volkel, ook daar waren we live bij dankzij Wilco van Nuland. Dat werd 5-0. Slechte wedstrijd van Volkel dat een heel zwaar seizoen tegemoet lijkt te gaan. Maar in voetbal is veel mogelijk, dus alles kan nog veranderen. Schijndel Vennenhorst 3-0. Nooit gedacht EVVC 0-0. Prinses Irene Sparta 25 0-0. En FC Uden tegen Velox Nuland 0-1. Vierde klasse E. BVV DBN 22 1-0. BMC Malaskamp 2-1. Maaskantse Boys Hedel 0-2. HRC 14 Wilhelmina 0-0. En Schadewijk tegen RKKK SV 2-1. De vierde klasse G, Vios Vesta 19, hebben we helaas geen uitslag van binnen, maar wel van DWSH 18 tegen Vosterbosse Boys. Dat werd 1-2 voor de bezoekers. Vijfde klasse C, Buren NLC 03-03. Herpinia op Hemert 2-4. En RKVSC tegen Vita 3-4. 1. De koploper leed dus een eerste nederlaag. Vijfde klasse E, Astrantia tegen Odilia Peel. De mannen uit de Peel gaven een 2-0 voorsprong weg. En het werd door een dubieus gegeven strafschop van een verder goed leidende scheidsrechter 3-2 voor koploper Astrantia. Vijfde klasse F, Loosbroek Achilles Reek 0-2. FC De Gakt tegen SCMH 5-2. Derde klasse E van de zaterdag hebben we al genoemd. En zo ook kan ik nog even herhalen dat OSS 20 met 5-3 won bij Wilhelmina 26 in de derde klasse. En in de vierde klasse speelde Magriet thuis met 1-1 gelijk tegen Jan van Uykel. Dat was het tennis. Ja. Dankjewel Ben Clusters voor het verzamelen van de uitslagen. Je bent bijna 100% geslaagd. Het ligt niet aan jou, maar gewoon aan de clubs die dan geen einduitslag doorgeven.
0: Ja. Shame on them.
1: Okidok. Dan gaan we.
0: Tijd voor wat muziek. En ja, we blijven nog steeds in dierendagthema, want hier zijn wat wilde paardjes. Ja.

0: Sport.
1: Ja, als kleine bespreking. Ik dacht dat de wilde paardjes zouden komen, maar het waren de bloedhonden, oftewel de Bloodhound Gang in dit geval, en de Bad Touch. En dat is hetgene wat je hoorde bij MFM Sport, waar we alweer toe zijn gekomen aan het benoemen van al die mensen met wie wij dit programma samen hebben weten te kunnen maken, Jacques.
2: Dat is Ben Klussers, onze eindredacteur. Ja. En jij bent Dennis van den Berg. Onze steun en toeverlaat qua techniek en muziek. En je hebt op deze Dierendag weer uitstekend een lijst samengesteld waar we van hebben kunnen en mogen genieten. Ik wist niet dat er zoveel nummers waren met dieren.
1: En zijn er nog veel meer?
2: Oh, dat zal ongetwijfeld. Maar goed, we hebben het programma gemaakt. We hadden maar liefst 8 wedstrijden die we in de uitzending min of meer van verslag deden. Min of meer omdat we niet alle wedstrijden tot het einde bijgewoond hebben. Omdat we gewoon niet op 27 plaatsen tegelijk kunnen zijn natuurlijk. Bert van den Berg zorgde voor een mooi verslag van Magriet tegen DHW. Marco van der Aan was verhinderd omdat hij jarig was. Gefeliciteerd, Marco. Maar je werd uitstekend vervangen door Wilco van Nuland. Jos van Oosthuizen was bij RKVSC tegen Vita. Fons Boekelder deed verslag van Goes UD19. Arie van der Sloot, Berchem Sport CAC. Benny Kuipers was zoals gebruikelijk aanwezig bij de wedstrijd van Herpinia, dat tegen Op Hemert speelde vandaag. Joop van Lanen deed verslag van de wedstrijd FC De Rakt, SCMH. En Leon van Langveld keek met ons terug op de wedstrijd tussen Astrantia tegen Odilia Peel. We hadden zojuist nog contact met Jordi van Erp van Dynamico Handbal uit Os en Hees. En met hem keken we terug op de winnende handbalwedstrijd tegen Hellas die gisteren gespeeld werd. Volgende week spelen de handballers een uitwedstrijd op zondag. Dus dan niet in de uitzending. Maar over 2 weken zullen we zeker weer één van de spelers in de uitzending hebben om het verslag te doen. Het was de bedoeling dat we ook nog even zouden kijken naar de wedstrijd MAC Os tegen HOD. Maar Jurgen Ketelaars had geen tijd om even in de uitzending te komen. Volgende keer beter, zou ik zeggen. Dus we gaan het volgende week gewoon weer een keer proberen.
1: Volgende week mogen we het allemaal weer een keer gaan proberen. En uiteraard bent u dan ook weer uitgenodigd om te luisteren naar MFM Sport. Tot volgende week.
3: Hoor jezelf.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
5: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
6: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham, in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Lange tijd was de A9 de weg Diemen-Alkmaar in beide richtingen dicht. Nu is de weg alleen nog dicht vanuit Diemen naar Alkmaar bij Amstelveen Stadshart. Vanochtend kantelde daar een vrachtwagen. De boel moet nog gerepareerd worden daar en dat gaat tot 8 uur duren vanavond. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij Zevenaar, 6 kilometer file. En 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle, file bij Hoevelaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Al ruim 40 jaar de Hyundai-dealer in Uden. De nieuwste Hyundai-modellen en een ruim aanbod jonge occasions van verschillende automerken staan in onze showroom voor u klaar. Ook voor vakkundig onderhoud en reparatie, financieringen en lease voor zowel zakelijk als privé kunt u bij ons terecht. Wees welkom bij Hyundai van der Heijden in Uden. Ons professionele team en de koffie staan voor u klaar.
10: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
11: De carwash van de regio vind je aan de Kantsingel in Os. Met indoor stofzuigerplein. De Carwash Os, iedere dag geopend.
12: Heb jij al plannen voor 11 november? Vier deze dag in Uden op de overdekte markt. Met Frans Bauer, Danny Christian, de Lawine Boys, Bonnie Sinclair en nog veel meer. Tickets op 1111.nl. Tot dan!
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
13: MFM.

Welkom bij de Wonderjaren op MFM Brabant. Vandaag gaan we terug naar 1987. Een jaar van grote kapsels, schoudervullingen en cassettebandjes. Madonna, Whitney Houston en Rick Astley scoorden wereldhits. De film Dirty Dancing werd een grote sensatie en de Walkman was niet meer weg te denken. 2 uur lang genieten we van herkenbare muziek en mooie herinneringen. Fijn dat je erbij bent.

0: 9 september 1987 werd AHOL-topman Gerrit-Jan Heijn ontvoerd. De dader, de werkeloze ingenieur Ferdi E., vermoordde hem nog diezelfde avond. De familie betaalde 8 miljoen gulden losgeld in de veronderstelling dat hij nog leefde. Maanden later werd de dader opgespoord nadat hij een gemarkeerd bankbiljet uitgaf. Hij werd veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf en TBS.
1: De ontvoerder en moordenaar van Gerrit-Jan Heijn wordt opgespoord en berecht. Begin april is hij 's morgens om 6 uur aangehouden in zijn woning in Landsmeer. Een dag later wordt het lichaam van Heijn in de bossen bij Doorwerth opgegraven. De politie komt Verdier op het spoor nadat oplettend bankpersoneel biljetten van het losgeld ontdekt. Dat geld blijkt uitgegeven in een supermarkt in Amsterdam-Noord. E. heeft er boodschappen mee betaald. Speurwerk van de politie leidt vervolgens naar de dader. In aanwezigheid van de weduwe Heijn en andere familieleden moet Ferdi E. zich voor de rechter verantwoorden. Hij vertelt uit wraak te hebben gehandeld. Met het losgeld wil hij zich wreken op 4 oud-collega's van een banenproject in Nijmegen. Volgens een psychiatrisch rapport is E. minder toerekeningsvatbaar als hij september 1987 Gerrit-Jan Heijn bij diens villa in Bloemendaal ontvoert. Van de gedetailleerde voorbereidingen tot de moord in de bossen bij Doorwerth en de afpersing via brieven en advertenties. Ferdi E. vergeleek het tijdens de rechtszaak met een militaire actie. Hij wordt beschuldigd van ontvoering, moord en afpersing. De rechter acht dat bewezen. Ferdi E. krijgt ook in hoger beroep dezelfde zware straf, mede vanwege het gruwelijke karakter van zijn misdaad.
2: De rechtbank veroordeelt u, wegens de bewezen verklaarde feiten, tot een gevangenisstraf voor de tijd van 20 jaren.
1: Daarnaast krijgt E. TBR om verder psychiatrisch behandeld te worden.

0: Op 24 december 1987 overleed politicus Joop den Uyl op 68-jarige leeftijd aan een hersentumor. Den Uyl was in de jaren 70 politiek leider van de Partij van de Arbeid en van 73 tot 77 minister-president van het land. Hij bleef een invloedrijke en markante figuur binnen de Nederlandse politiek.
1: Goedenavond. Oud-premier den Uyl is overleden. 2 maanden geleden werd bekend dat hij ongeneeslijk ziek was. Vanmiddag is hij gestorven, thuis in Amsterdam. Hij was 68. Joop den Uyl was een van de belangrijkste politieke figuren van na de oorlog. Vele jaren gaf hij leiding aan de fractie van de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Hij is minister geweest en premier.
2: Vooral als premier was den Uyl de gedreven politicus die zijn idealen van een andere samenleving gestalte probeerde te geven. Bezield van idealen hoe de maatschappij eruit zou moeten zien, geloofde hij als weinig anderen in de rol van de overheid om die samenleving te vormen. Dat maakte hem in Den Haag, in de vele politieke functies die hij hier bekleedde, vooral tot een pleitbezorger voor de mensen aan de onderkant van de samenleving. Symbolisch voor zijn politieke optreden was de vasthoudendheid waarmee hij de positie van de uitkeringsgerechtigde tot een van zijn hoofdthema's maakte. Een korte terugblik op zijn politieke loopbaan.

0: Maandag 19 oktober 1987 staat bekend als Zwarte Maandag. Wereldwijd kelderden de aandelenkoersen. Ook de Amsterdamse beurs werd zwaar getroffen. De beursindex daalde die dag met maar liefst 12%. De beurskrach veroorzaakte een grote onrust onder beleggers en werd een van de bekendste financiële crisis van de 20e eeuw.
1: Op de Amsterdamse effectenbeurs was er vanmorgen, nog voor het nieuws over de Amerikaanse aanval, de grootste koersdaling in de geschiedenis van de beurs. De aandelenprijzen zakten met 7%. Er werden enorme pakketten aandelen te koop aangeboden die niemand wilde hebben. De chaos werd nog groter omdat het enorme elektronische koersbord defect was, waardoor de handelaren nauwelijks overzicht konden houden. Volgens de beurs was het effect veroorzaakt door een kermis, even verderop op de dam, die te veel stroom zou gebruiken. Vanochtend ging het nog vooral over de algemene zorgen over de economie, over de dollar en over de stijgende rente. Hoewel minister Rudy probeerde iedereen tot wat kalmte te manen.
2: Als je ook historisch kijkt, is de rente aan de hoge kant. Ik vind dat er zijn geen goede economische argumenten om te veronderstellen dat die rente in Nederland of in Duitsland, landen met een stabiele, goede betalingsbalans, verder omhoog zou moeten gaan.
1: Maar tegen 2:30 kwam het nieuws over de Amerikaanse aanval. Alle koersen zakten toen als bakstenen. Niemand had nog een precies overzicht. En iedereen wachtte met spanning op wat er in New York zou gebeuren, als daar om 2:30 de beurs van Wall Street open zou gaan. De handel in Wall Street begon te laat, omdat men de enorme hoeveelheid verkoopopdrachten niet aankon. In het eerste 1/2 uur, waarin een record aantal aandelen werd verhandeld, zakten de koersen met bijna 10%. En daarna was er ook in Amsterdam geen houden meer aan. Vandaag daalden de koersen ongekend met 10 tot zelfs 25%. Handelaren noemden het een afgrijzelijke dag.

0: 1987 liep de competitiewedstrijd tussen FC Den Haag en Ajax volledig uit de hand. In het Haagse Zuiderpark ontstonden ernstige rellen waarbij de mobiele eenheid moest ingrijpen. Ongeveer 30 mensen raakten gewond. De gebeurtenissen maakten opnieuw duidelijk hoe groot het probleem van voetbalgeweld in die tijd was.
1: 18 arrestaties en na de wedstrijd weer onrust op de stations. Helemaal onverwacht kwam het allemaal niet. Een reportage van Paulien Broekema.
2: Als de supporters om 2:30 op het Centraal Station aankomen, is de sfeer zoals gebruikelijk geladen. 245 man politie is op de been. Om op die sterkte te komen, heeft de Haagse politie voor het eerst een noodmaatregel genomen. 3 bureaus zijn gesloten. Het publiek is van die maatregel een paar dagen geleden op de hoogte gesteld. De agenten die normaal dit bureau bemannen, staan op dat moment aan de zijlijn. Aan het begin van de eerste helft heerst er dan een nog betrekkelijk ontspannen sfeer. Maar die sfeer verandert en wordt grimmig, net voor de rust. Dan halen FC Den Haag supporters stenen uit het pad voor hun tribune en gooien ze in de richting van het Ajax-vak. De wedstrijd gaat alsof er niets aan de hand is gewoon door. Ondertussen dreigt op de FC Den Haag-tribune het afscheidingshekken te begeven. De ME grijpt hard in, terwijl het stenen regent. In de rust heeft de Den Haag-tribune meer weg van een verlaten slagveld. De Den Haag-supporters zijn woedend.
3: Ze blijven slaan, maar iedereen wordt onder de voet gelopen.
2: In de pauze wordt uiteindelijk op aandrang van de politie besloten niet verder te spelen. De politie zegt de veiligheid van het publiek niet te kunnen garanderen. Iedereen kan 3 kwartier eerder naar huis. Ook het Kamerlid Buwalteri van Wezel.
4: Ik geloof van jullie. 3 politiebureaus gesloten. Dan kennen jullie waarschijnlijk morgen van het politieoptreden kosten veel te veel. Je kan maar een bouw dachelen, weet je dat?
5: Ik wou toch dat hij één ding mag, alle rust.
2: Zonder veel problemen worden de Ajax-supporters tegen 5 afgevoerd. Bijna allemaal reizen ze terug naar de hoofdstad.

Dit was het eerste uur van de Wonderjaren op MFM Brabant. We hebben al genoten van de muziek en de herinneringen uit 1987. Maar er komt nog veel meer. Na het nieuws hebben we natuurlijk nog een uur vol herkenbare hits, mooie verhalen en een muzikale nostalgie.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Welkom terug bij het tweede uur van de Wonderjaren op MFM Brabant. We gaan verder met de muziek uit 1987. De grote kapsels, de cassettebandjes, de neonkleuren. Het komt allemaal terug. Geniet van een uur lang de muziek en herinneringen van dit bijzondere jaar.

0: Op 16 juli 1987 werd Nederland getroffen door hevig noodweer. Wolkenbreuken, zware windstoten en bliksem zorgden op veel plaatsen voor overlast. In Maastricht waaiden bomen om en raakten wegen geblokkeerd. Ook Hilversum, Huizen en Almere kregen te maken met ondergelopen straten en volgelopen kelders. In delen van het oosten van het land sloeg de bliksem in woningen.
1: Hevige regen- en onweersbuien hebben in het midden van het land vanavond voor veel wateroverlast gezorgd. In De Bilt viel in korte tijd 35 mm regen. In het Gooi kwamen de straten blank te staan na een enorme stortbui. Zoals hier in Hilversum, waar enkele kruispunten tijdelijk voor het verkeer moesten worden afgesloten. Vooral de mensen die in de avondspits naar huis wilden, hadden er last van. Een groot aantal kelders is ondergelopen. Behalve in Hilversum was er ook veel wateroverlast in Huizen en in Almere.

0: GBA Hilterman was een bekende Nederlandse journalist, historicus en politiek commentator. Zijn wekelijkse radiocommentaar over de internationale politiek, de toestand in de wereld, werd uitgezonden door de AVRO. Op 4 juli 1987 was zijn vertrouwde stem ook op televisie te horen. Voor veel luisteraars en kijkers was Hilterman jarenlang een vaste waarde in de berichtgeving over de wereldpolitiek.
1: Een historische beslissing is misschien een te groot woord, maar het zou best kunnen zijn dat de kiezers van het Verenigd Koninkrijk er deze zomer toch een hebben genomen die voor heel Europa van belang zou kunnen zijn. En het is dan niet omdat ze na 150 jaar drie keer achter elkaar dezelfde partij aan de macht hebben gebracht. Nee, veelzeggender is dat ze een bijzonder aantrekkelijk programma van Labour hebben afgewezen, dat zeer overtuigend werd gepresenteerd door hun nieuwe leider Neil Kinnock, die punt 1 alle kernwapens uit het Verenigd Koninkrijk wil vieren, eenzijdig. En dat is een gedachte die ook sterk leeft bij de Duitse socialisten en waar ook de Nederlandse socialisten veel voor voeren, en zij heus niet alleen. Ik geloof niet dat het mogelijk is en dat het nodig is, maar ik geloof dat het een illusie is om te denken dat het ooit mogelijk zal zijn om alle kernwapens van de wereld te verwijderen. En dat is ook niet nodig om een kernoorlog te voorkomen, want daar gaat het tenslotte om. Er is niemand voorstander van kernwapens of een kernoorlog. En ik geloof dat we zullen moeten leren leven met kernwapens. Hoe dan ook, leven aan de macht in Londen zou betekenen dat de militaire samenwerking en voorbereiding in de NAVO geheel ontwricht zou worden. En ik vrees dat de tijd daar nog niet rijp voor is. Tweede punt. Een Labour-regering belooft betere sociale voorzieningen, vooral betere medische verzorging, beter onderwijs, de volmaakte verzorgingsstaat. En nu laat ik in het midden dat de conservatieven direct opmerkten, en waarschijnlijk terecht, prachtige plannen, maar onbetaalbaar. Maar belangrijker is dat ze zeggen, kijk, socialisten die kijken altijd te veel naar de manier waarop het nationale inkomen wordt verdeeld en hebben te weinig belangstelling voor de manier waarop het moet worden verdiend. Dat is een opmerking die bij ons dokter Joop den Uyl in zijn laatste boek ook gemaakt heeft. En nu is het, zeggen de Tories in de praktijk gebleken, dat de belangrijkste socialistische experimenten zijn mislukt en het nationale inkomen omlaag hebben gebracht. En dat komt omdat genationaliseerde bedrijven en vooral genationaliseerde bedrijfstakken onbestuurbare mammoets worden, onrendabel, omdat ze de technische vernieuwingen proberen tegen te houden. Ze kunnen niet concurreren en de maatschappij gaat hoe langer hoe meer achteruit.

0: verschrikkelijke man. Zulke uitladingen, dat kan gewoon niet. Het is verschrikkelijk gewoon. Zo'n haat, discriminatie, dat is niet gehoord hoor.
1: De demonstratie, die was georganiseerd door het COC, ging naar het paleis van de kardinaal. Simonis zelf was er niet. Hij zit in Rome. De politie schat het aantal demonstranten op ruim 1000 mensen. Het COC had niet op zo'n grote opkomst gerekend.
2: Het is een doordeweekse dag. En mensen moeten morgen weer aan het werk. En dan zo ontzettend veel mensen. Dat tekent heel goed hoe kwaad de mensen zijn. En hoe ze zich erbij betrokken voelen wat hier allemaal gebeurd is. Dat Simonis echt dit soort uitspraken niet mag en niet kan doen.
1: Een roze verfbom spatte uiteen tegen de gevel van het bisschoppelijk paleis. Verder is de demonstratie rustig verlopen.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om twee mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het is zondagavond 7 uur. En dat betekent tijd voor een uur lang jazz op MFN Brabant in het programma Jazz on Sunday. Vanuit onze studio's aan de Angelenweg is vanavond uw gastheer Henk van den Berg.
1: Goedenavond luisteraars, welkom. In onze Ossenstudio zit vanavond Frank van der Vloed tegenover mij achter de knoppen en de schuifjes. Hij zorgt ervoor dat de muziek bij jou binnenkomt. Meestal hebben we halverwege onze uur Jazz on Sunday een jazzagenda met informatie over jazzconcerten in de regio. Vanavond doe ik dat anders. Het hele uur is een muzikale jazzagenda met concerten in Kasteel Krooi in Aarle-Rikstel, Podium Azijnfabriek in Den Bosch en Theater De Lievekamp in Os. We beginnen in Kasteel Krooi, waar tenorsaxofonist Jos Beren de programmering verzorgt. Eerst laat ik je luisteren naar een concert dat daar al is geweest, maar waarvan ik hoop dat het komend seizoen ook in De Lievekamp in Os te beluisteren zal zijn. Ik heb ze hierover al een tip gegeven. Het betreft een geweldig intiem concert van pianist Mike Del Ferro met zangeres Femke Smit. Femke heeft een aantal jaren in Brazilië gewoond en beheerst de taal voortreffelijk. Luister naar Outra Vez.

Ja, dat was een vorig concert. Maar wat je wel binnenkort kunt gaan beleven in Kasteel Krooi, dat is op zondagmiddag 25 oktober om 3:00. Dan is er een optreden van de Amerikaanse zangeres Deborah Carter, met begeleiding door pianist Jean-Louis Van Damme en cello-bassist Mark Zandveld. Van dit trio heb ik nog geen muziek, maar ik kan je wel laten luisteren naar Deborah Carter's geweldige stem op het album Blue Notes and Red Shoes. One for my baby and this one's on me.

Dan ongeveer een maand later, ook in Kasteel Krooi, op vrijdagavond 20 november om 20:30, is er een heerlijk concert met baritonsaxofonist Jan Menu, gitarist Maarten van de Grinten, contrabassist Jan Voogd en zangeres Francine van Tuinen. Hoe dat klinkt, probeer ik je te laten horen in twee verschillende nummers. Eerst zonder zang en met drums van Jan Menu's album Mulligan Moods. Festive Minor. Thank you.

van het concert in Kasteel Krooi op vrijdagavond 20 november miste je net de stem van Francine van Tuinen. Die kan ik je laten horen van haar album Musica, waarop ook de gitarist Maarten van de Grinten meespeelt, die je net hoorde. Luister naar een stuk gebaseerd op een compositie van Brahms, Conclusions.

0: Wij verwachten uw e-mail graag op mfm.jazz@gmail.com. U hoort van ons.
1: Op zaterdag 15 augustus bezocht ik Jazz in Catstown in Helmond, op het sfeervolle havenplein. Ik zag daar een optreden van The Ghost, The King and I, samen met tenorsaxofonist Jos Beren. De playlist van na de pauze was een voorproefje op de nieuwe cd die het trio maakte met de befaamde tenorsaxofonist Scott Hamilton. En op woensdag 28 oktober, aanvang 20:30, kun je Frans van Geest, Vincent Koning en Rob van Bavel samen met Scott Hamilton gaan zien en horen bij Podium Azijnfabriek in Den Bosch. Dankzij Rob kan ik je vast wat van de cd laten horen. I Want To Be Happy.

Dat is toch heerlijk, hè? Deze live opgenomen cd. Dat smaakt naar meer. We doen er nog een stuk van. En wat je vast ook gaat horen bij Podium Azijnfabriek in Den Bosch op 28 oktober. Met Frans van Geest, Vincent Koning, Rob van Bavel en Scott Hamilton. In the Still of the Night.

Ja, dat is heel mooi. Al behoorlijk wat jaren geleden las ik in een artikel in het Brabants Dagblad over de toen nog in Colombia wonende Nederlandse trompetiste Maite Hontelee. En haar voornemen om met een tournee in Nederland te komen met een flinke Colombiaanse band. Na wat gegoogeld vond ik een e-mailadres en legde ik contact met haar of er misschien nog ruimte was voor een optreden in Os. Dat lukte, ook samen met programmeur Marjolein Kooijman. En het concert in De Groene Engel werd een groot succes. Maite Hontelee komt nu opnieuw naar Os in een andere setting. Maar eerst even een terugblik op het concert met haar band uit Colombia. Theoria del Dodo. Even wakkelen.

0: Deze avond bij Jazz on Sunday was één grote jazzagenda. Zometeen kondig ik het komende concert van Maite Hontelee in Os aan. Maar eerst bedanken technicus Frank van der Vloed en je presentator Henk van den Berg voor het luisteren. We hopen dat je ons programma leuk vindt. Volgende week zondag, dezelfde tijd, is er weer een uur Jazz on Sunday op MFM Brabant.
1: Uitzending Jazz on Sunday gemist? Ga naar dtvnieuws.nl/radio/gemist.
0: Deze keer komt Maite Hontelee niet met een grote band naar Os, maar met pianiste Ramon Valle. Dat vindt plaats in de Rabozaal van Theater de Lievekamp tijdens een jazzcompleet concert op zondagmiddag 8 november om 2 uur. Van dit intiem concert kan ik je een stuk laten horen van het album Havana dat Maite Hontelee samen met Ramon Valle maakte. Luister tot aan het nieuws van 8 uur naar Obsession. Frank en ik wensen je nog een fijne avond.

0: Uitzending Jazz on Sunday gemist? Ga naar dtvnieuws.nl/radio/gemist.
1: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
2: Zo ben je terug.
1: Dit is MFM. MFM Brabant.
2: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij massale schietpartijen op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
2: MFM.

0: You know.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en...

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als... vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij... en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland... die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou... door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland... heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media... dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid... en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: 2. It's been a really, really messed up.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 1 uur.
3: Citywerkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen. En daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij. Met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.